0: Insight.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Online.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

En raai dit. Dit is deze week.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Oxenzen en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
8: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
7: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
8: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
7: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
8: Duur?
7: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
9: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
6: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Welkom. Hilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: Een hele goede morgen. The Bachelors, daar begonnen we mee. Dat was een populaire Ierse close harmony groep. Uit Dublin, Ierland, die vooral in de jaren 60 enorm succesvol was. De groep bestond uit twee broers, Con Kluski, Dec Kluski en John Stokes. Hun muziek was een mix van pop, easy listening met veel harmoniezang. Grote hits waren onder andere Diane, Charmaine, Ramona, I Believe, Marie and the Sound of Silence. Ook namens onze technicus Mathieu Kussens van harte welkom. Over Mathieu gesproken, uiteraard heeft hij weer 4 platen meegenomen uit zijn omgevallen platenkast en die gaan we dadelijk allemaal horen. Zometeen Sandy Posey, maar eerst gaan we beginnen met de zangeres Mary Montgomery en Do It.

0: groot succes van de Andrew Sisters in de bevrijdingstijd. Nu een uitvoering van de zangeres Sandy Posey, Boogie Woogie Bugle Boy. En daarvoor de zangeres Marion Montgomery met Do It Again. Zometeen de eerste twee platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu. Voor het zover is, gaan we nog eventjes naar een hoefsmid, de Blacksmith Blues. En dat wordt gezongen door Freddie Cannon. Maar eerst Ella May Morse en I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.
1: Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Mathieu Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

Mona Lisa in de uitvoering van Coleman. En daarvoor Nieuw Sedaka, zo moet ik het zeggen. En zijn grootste hit O'Carroll. Dat waren de eerste twee platen uit de ongevallen platenkast van onze technicus Mathieu Kussens. Hij heeft er nog twee meegenomen. En die gaan we later in dit uurtje beluisteren. Bent u juist ingeschakeld? Uiteraard allemaal van harte welkom. Tot de klok van 9 uur luister u naar Moments to Remember, de sfeer van Bouleer. The Brothers Four, die gaan we zo meteen beluisteren met I Will Be Your Baby Tonight. Maar eerst Rau Malo, de liedzanger van de Mavericks en zijn uitvoering van Cold Cold Heart.

0: Een heerlijk plaatje is op de vroege zondagmorgen. Zo is eigenlijk alle plaatjes tussen 8 en 9. U hoorde de Brothers Four met I Will Be Your Baby Tonight. En daarvoor was het toch wel even lekker zingen met Rauw Malo en zijn uitvoering van Cold Cold Heart. Diana Martin, inderdaad, de dochter van Dean Martin, die gaat zo meteen voor ons op de rijtafel liggen met Burning Around. Een kinderliedje in de uitvoering van Nat King Cole, Skip to My Lou.
1: Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur, Moments to Remember.

Draaiden wij eerder in dit programma de vocal group The Brothers voor. En zojuist luisterde u naar de Four Freshmen met Charmaine. En daarvoor good old Louis Armstrong met zijn uitvoering van Seth Thibault. En dat waren de laatste twee platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu. Meer muziek uit het verleden. Dadelijk tussen 11 en 12 bij de collega's Geert en Leo en Wette nog. En daarvoor om 9:30 de mis uit de Grote Kerk hier in Venray. En om 9:15 eventjes stilstaan. Of eventjes stilstaan. Een korte overweging. En Martin hebben wij gehoord met Birmingham Around. En nu haar vader Dean Martin met I'm Forever Blowing Bubbles.

ben altijd blij dat Mathieu mijn technicus is. Want hij waarschuwde mij, je moet zo meteen gaan praten. Nou, dat gaan we dan doen. We horen de Summer Wind. Een populair nummertje bij de crematies. Maar dan in de uitvoering van Frank Sinatra. En nu horen we Gary Hager. En daarvoor Dean Martin. Met I'm Forever Blowing Bubbles. De volgende plaat is eigenlijk geen gouden ouwe. Het is een oud succes van Tony Marti. Ja, zo heet hij toch, Tony Marti. Die artiest die altijd Lazarus op het podium staat. Ja, dan ga je zeggen dat je het niet weet. Maar we gaan hem draaien. Jij liet me vallen in de uitvoering van Lee Towers. Gewoon een beetje chauvinistisch. Allebei komen we uit Rotterdam.

besloot deze uitzending Moments to Remember. En daarvoor hoorden wij Lee Towers met het liedje Jij liet mij vallen. En ik zei dat het een oud succes was van de Nederlandse zanger Tony Martin. Maar het moest natuurlijk zijn Tony Martin. En zijn uitvoering in de jaren 70 werd heel veel gedraaid op de piratenzenders. En deze uitvoering van Lee Towers was natuurlijk een lekkere jazzy uitvoering. Mathieu, bedankt voor de techniek en het meedragen van 4 platen uit je omgevallen platenkast. Mathieu neemt geen 4 platen mee, maar die neemt nog zo'n ouderwetse platenkoffer. Neemt u mee achter op zijn fiets, nog eentje van de oude stempel. U uiteraard bedankt dat u een uurtje vrij wilde maken om te luisteren naar Moments to Remember, de sfeer van weleer. U was een geweldig publiek. Blijft u luisteren naar Omroep Venray, dan komen wij elkaar om 2 uur weer tegen. Want dan zijn we er weer met het sportprogramma Zondagmiddag Live, wat we samen doen met de collega's van Omroep Land van Kuik. Nogmaals bedankt, maak er een mooie dag van. Volgende week zondag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Moments to Remember. En vergeet niet, tussen 11 en 12 wetten nog.

0: Maas op haar mooist. Bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
6: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.

0: stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Paul Jansen.
1: Bijzonder kind. Het boek waar ik naar op zoek was, vond ik niet. Dat gebeurt vaker. Dan zit ik bijvoorbeeld te lezen in de krant en dan word ik in een artikel verwezen naar een boek en dan denk ik, dat boek, dat hebben wij toch? En dan word ik nieuwsgierig naar dat boek. Leg ik de krant weg en voor ik het weet sta ik voor de boekenkast en kan ik het niet vinden. Niet altijd natuurlijk, maar wel regelmatig. En hoe dat komt? Soms is de reden een opruimwoede van ooit eens. Maar omdat wij daar maar weinig aan lijden, aan opruimwoede, is het meestal een verhuizing die de boeken laat verdwijnen. Maar als je een boek niet vindt, dan zijn er nog altijd meer dan genoeg om wel gevonden te worden. En daar kom ik misschien ooit nog eens op terug. Maar zo kon ik onlangs Mijn kinderen eten turf van Toon Kortooms niet vinden. En waarom was ik daar opeens zo nieuwsgierig naar? Nou, we hadden kleine El te logeren, voor één nachtje. Dat is iets waar hij zich erg op verheugt, maar wat ook heel spannend is, want op een gegeven moment in de loop van de tweede dag staat hij veel voor het raam, armen vol met knuffels en wil hij wel weer naar papa en mama. Een paar weken eerder hadden we de verjaardag van kleinkind P en was er op het moment waarop we kleine El vroegen wat hij het lekkerst vindt. We aten taart. Op de eerste plaats, zei hij, vind ik aardbeien het lekkerst. En op de tweede, vroegen we, dat bleek pizza. Op de vraag wat er daarna kwam, vulde zijn moeder snel, om hem verrassend en uitdagend voor te zijn, in knuffels van mama. Hij trok een nogal bedenkelijk gezicht. En daarna zei hij zeer beslist, nee hoor, dat is kersenvlaai. Daar kon zijn mama het mooi mee doen. Maar goed, we konden haar na het nachtje logeren in elk geval wel vertellen dat hij haar ondanks alle aandacht, zorg en liefde van oma en opa allengs zeer was gaan missen. En daar gaat een mama ook wel van glimmen, dachten we. Nog een paar maanden en kleine El is 5. Desondanks klinkt en doet hij soms als een 8-jarige. Hij is leergierig en hij is met enige regelmaat te verleiden tot conversaties en overpeinzingen. Sorry hoor, ik overdrijf wat, maar gun het me, als opa vind ik dat leuk. En, om de lofzang voor te zetten, hij bouwt onder het toeziend oog van oma in hoog tempo, geconcentreerd en praktisch foutloos modellen van Lego die verkocht worden voor 16+. En dat is dan weer niet overdreven, dat is gewoon waar. Op enig moment keken El en ik elkaar weer eens aan met zo'n blik van, het is me wat met dat kind. En vervolgens dwarrelde uit de wolk van ons zwijgend elkaar begrijpen in onuitgesproken, het is een bijzonder kind en dat is hij, naar beneden. Voor de jongeren onder ons, dat is een zin die vleugels kreeg in het verhaal van Dick Trom. Dat verscheen in 1891 voor het eerst, maar paste 60, 70 jaar later, dus ook na de Tweede Wereldoorlog, nog altijd in de belevingswereld van de kinderen van toen. Het was in de 50er jaren van de vorige eeuw een boek dat zowat alle kinderen wel een keer lazen. Dick haalt allerlei streken uit en altijd pakken die verkeerd uit. Maar wel zo dat je er hartelijk om kunt lachen. En elke keer was er wel iemand in het verhaal die na zo'n vrolijk drama, het is een bijzonder kind en dat is hij, uit de mond liet vallen. In deze tijd halen we voor zo'n verhaal het woord oudbollig uit de mottenballen. En terwijl ik dacht aan die steeds weer terugkerende zin in dat boek over Dick Trom, schoot me Mijn kinderen eten turf van Toon Kortooms te binnen. Want daar zat toch ook zo'n onverwoestbare zin in. Zo'n zin die steeds opduikt als er in het verhaal een markant moment is geweest of aan zit te komen. Maar welke zin was dat nou? En was het wel een zin? Ik weet niet hoe het jou vergaat, mij laat zo'n vraag dan niet meer los. Tegelijk vroeg ik mij af, hadden we het boek nog? Nee dus. De boekenkast gaf zonder aarzelen 0 op het request. Maar hoe kwam ik er dan achter? Het internet gaf ook niet thuis. En ook kunstmatige intelligentie moest toegeven het niet te weten. Ik kon natuurlijk nog naar de bibliotheek en het boek daar lenen. Maar die was gesloten. Er schoot me wel telkens iets door het hoofd, maar dat was het steeds niet. Want dat is het gekke met dat soort dingen. Je weet niet wat het is, maar je weet wel zeker wat het niet is. Het was zoiets als, ja, als het zaterdag is, dan is het geen zondag, dacht ik. Iets onzinnigs dat toch op de een of andere manier betekenis heeft. Of, ja, wie is komen lopen heeft geen fiets om naar huis te gaan. Iets met logica, maar dan van de heel koude grond. En toen opeens kwam de zin waarom het ging in een helder moment zomaar uit de lucht vallen. Dan blijken je hersens die toch nog ergens op de plank te hebben liggen. Opeens dacht ik, ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. En dat was het. Maar nu ik het zo zit op te tikken, vraag ik me af of dat niet in een ander boek van Kortooms was. Of in een boek van Anton Kolen. Nou ja, het was in elk geval in een boek uit de peelliteratuur. En ook erg, ik vraag me nu af of ik je niet met iets wel heel onbenulligs lastig heb gevallen, zo op de vroege ochtend. Ik wens je nog een hele fijne dag.

We mogen ons welkom weten hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray voor de viering van de zondag. De zondag van het gebed, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Jezus is naar de hemel teruggekeerd en er staat heel expliciet in de handeling in de eerste lezing dat de apostelen en Maria met elkaar in gebed verenigd waren, wachtend op wat er komt. Wij weten wat er komt, dat is straks de Heilige Geest. Zij bleven eensgezind in gebed volharden, afwachtende wat Jezus hen zou zenden. Laat ons met diezelfde openheid, met diezelfde verwachting de Heer van morgen ontmoeten en ontvangen. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om deze heilige mis goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.

Laat ons bidden. Wees ons nabij, Heer, en luister naar ons gebed. Wij geloven dat de Verlosser van alle mensen met U is in de heerlijkheid. Mogen wij ondervinden dat Hij ook met ons is tot aan de voleinding der wereld. Zoals Hij het ons zelf heeft beloofd. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, in alle eeuwen der eeuwen. Laat ons luisteren naar het woord van de Heer.

0: Uit de lezing van de Handelingen van de Apostelen. Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen naar Jeruzalem terug vanaf de berg, die de Olijfberg heet en die dichtbij Jeruzalem ligt, op Sabbats afstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de ijveraar en Judas, de zoon van Jacobus. Ze bleven allen eensgezind volharden in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

0: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook van vreugde zult juichen bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Als gij door de naam van Christus smaad leidt, zalig zijt gij, omdat de geest der heerlijkheid, de geest van God, op u rust. Laat niemand van u te lijden hebben als moordenaar of dief, of boosdoener of bemoeial. Maar wie als christen leidt, moet zich niet schamen, maar God verheerlijken met die naam. Woord van de Heer.
1: Wij danken u.

Ik zal u niet achterlaten als wezen, zegt de Heer. Ik kom, ik ga en ik kom naar u toe. En uw hart zal zich verblijden.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Johannes.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen, om eeuwig leven te schenken aan allen die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die gij gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf en geef mij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe. Mij hebt gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt, van u komt. Want de boodschap die gij mij hebt meegedeeld, heb ik hun meegedeeld. En zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren. Al het mijne is van u en het uwe is van mij. Zo ben ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld. Zij echter blijven in de wereld, terwijl ik naar u toekom. Woord van de Heer.

tussen tijd en eeuwigheid. Zo voelt het eigenlijk op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. De eeuwigheid, daar zijn we nog niet, dus zijn we in de tijd. En dat merken we aan alles, dat we aan de tijd zitten. We hebben agenda's en horloges, alles moet op tijd. We moeten de tijd zien vol te krijgen of de tijd vliegt ons als veel te kort om de oren. En of de tijd nou kruipt of vliegt, we zitten aan die tijd vast. En tegelijk weten we dat die tijd eindig is en dat de eeuwigheid het eens zal overnemen. Klinkt dat cryptisch? Ja. Maar we leven wel degelijk tussen tijd en eeuwigheid. We zijn nog niet in de eeuwigheid, maar we zitten ook niet helemaal aan die tijd vast. Wat ik bedoel, dat hoorden we met hemelvaart deze dagen. Jezus wordt opgenomen ten hemel, in de wolk, staat er. Wie een beetje vertrouwd is met Bijbelse taal, weet dat de wolk in de Bijbel voor God staat. Als het volk in het Oude Testament door de woestijn trekt, dan is God erbij, uitgedrukt 's nachts in de vuurzuil en overdag in de wolkkolom. Die wolk vertelt ons, God is hier. Zoals trouwens ook de wierookwolk boven het altaar op zondag in de kerk ons vertelt, God is hier. En typisch dat die wolk niet daar blijft hangen, maar door de hele kerk trekt en ook overal intrekt. Zo wil God voor ons zijn. Na de mis ruiken we, als het goed is, naar wierook. Dat wil zeggen, we zijn bij God thuis geweest en Hij trekt in ons en met ons uit als we na de mis naar huis terugkeren. Er zijn mensen genoeg die zeggen, dat stinkt. Nee, dat ruikt lekker. En we zijn bedoeld die goede geur te verspreiden. Dat geldt trouwens ook voor de geurige chrisma, die is niet voor niets geurig, waarmee we gedoopt en gevormd zijn. Ze mogen aan ons kunnen ruiken en voelen en proeven en merken dat we bij God zijn geweest. Jezus is opgenomen in die wolk, in de eeuwigheid, ja. Maar die apostelen krijgen onmiddellijk te horen dat ze zich daar niet blind op moeten staren, maar aan de slag moeten gaan om het goede nieuws, de goede geur van Gods bezig zijn met ons, in en door Jezus Christus, om dat te verspreiden. Jezus ging ons voor, wij zullen hem volgen. Mannen van Galilea, klonk er donderdag, wat staat je naar de hemel te staren? Keer terug naar je gewone leven ondertussen en getuig daar alom van Jezus en van zijn evangelie. Totdat hij wederkomt, zeggen we niet voor niets elke mis opnieuw. Daarmee tot uitdrukking brengend dat we inderdaad leven in de tijd, maar wachten op de eeuwigheid, als hij terugkomt en de tijd ten einde is en de eeuwigheid begint. En dan niet zozeer wachten in de trant van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren, ik zie het allemaal wel. Integendeel. Vast en heilig overtuigd van dat grote perspectief dat ons te wachten staat, gaan we eens te meer aan de slag om ons leven steeds meer te enten op die droom die God met ons en met deze wereld heeft. De wereld is een weg naar God. Een monnik vroeg ooit, wat is het enige dat echt zeker is in het leven? Ja, zo iemand God. Nee, zei de monnik, God niet althans. Ik kan God niet wetenschappelijk bewijzen. Het enige dat zeker is, is de dood. En dan geloof ik zo vast en heilig, zei die monnik, dat ik na die dood bij God uitkom, dat ik nu al er alles aan doen om hier te leven als was ik al daar. Wij zijn geen monniken, maar mutatis mutandis geldt het voor ons niet anders.
In en vanuit het perspectief van de eeuwigheid krijg je een totaal nieuwe blik op de werkelijkheid. Ook op de actualiteit, ook op de springerigheid en de hitsigheid van het leven. Het is allemaal zo vreselijk relatief. En we maken ons zo druk over dingen die er eigenlijk ten lange leste niet toe doen. Paulus zei het met Hemelvaartsdag ergens in de liturgie: mens, leef toch niet zoals de mensen die God niet kennen. In waanwijsheid of voor vergankelijke dingen. Met een verduisterd verstand, met een vertroebeld geweten, losbandig of getekend door winstbejag. Zaken doen is prima, maar leef niet voor jezelf, maar voor God en voor elkaar. In het geloof dat je alles eens uit handen moet geven en enkel voor God kunt zeggen wat je in het leven voor hem en voor een ander hebt gedaan. En of je de wereld toch een klein stukje mooier hebt achtergelaten dan toen je die wereld binnenkwam. Dat is bedoeld met dat tussen tijd en eeuwigheid. In die tijd leef naar je roeping. Naar het beeld en het plan dat God met jou en van jou heeft. Als de diepste vrede en vreugde die een mens in zijn hart kan meedragen. Leef ik naar mijn bedoelingen zoals God mij heeft bedoeld? Of maak ik mezelf wat wijs? En is alles vergankelijk waar ik me zo voor meen te moeten inspannen en geven? We weten allemaal dat laatste, dat leidt tot stress en tot onvrede. En dat maakt je tot een mens die het uiteindelijk in dit leven niet kan vinden en nooit genoeg heeft. Tussen tijd en eeuwigheid. Wij leven hier en nu, maar tegelijkertijd ook al in die nieuwe werkelijkheid die Jezus met hemelvaart heeft betreden en waartoe hij ons allen roept. De horizon is de grens niet meer. De eeuwigheid. En wij zijn op ons best en op ons mooist als we iets van die zalige eeuwigheid hier en nu al weten waar te maken in Gods naam. Wat een zalige gedachte dat we eigenlijk nergens aan vastzitten, tenzij aan God. Natuurlijk, er blijft nog genoeg te doen en te verstouwen over. Maar we leven in de hoop en de verwachting van het Rijk Gods. Het kwaad is overwonnen, niet uitgeroeid, maar overwonnen. En de zonde hangt altijd nog wel ergens in de lucht en blijft van tijd tot tijd schade berokkenen, zolang we nog hier op aarde zijn. Totdat we eens in de hemel geborgen zijn. Maar tot die tijd mogen we onverstoorbaar leven in rotsvast vertrouwen op God, die eens zal voltooien wat hij ooit met ons begonnen is. Daar geloven we in en dat wens ik u van harte toe. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem

0: Vader, wij vragen u, laat de geest van Jezus ons blijven vergezellen. Laat hij ons aanzetten tot goed en liefdevol handelen. Dan zal er vrede zijn en gerechtigheid voor alle mensen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Vader, wij vragen u, breng ons tot elkaar. Maak ons één van hart en ziel. Laat Jezus bij ons voortleven in wat we doen voor elkaar. Dan zal er leven zijn en toekomst voor allen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Vader, wij vragen u, brand het kwaad weg uit onze wereld. Doe ons warm lopen voor wat goed is en juist. En maak ons geloof krachtdadig. Dan zal heel de wereld uw koninkrijk worden. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: We bidden voor de zieken, voor de mensen die het moeilijk hebben. We bidden voor onze kerk, onze parochies. We bidden voor de intenties waarvoor we deze heilige mis aan de Heer opdragen. Uit dankbaarheid vanwege een 45-jarig huwelijk. Om Gods zegen over het jubilerende bruidspaar en allen die hen dierbaar zijn. Voor onze dierbare gestorven, voor Nelly Bodden. We bidden voor Harry Klaasens, van wie we afscheid hebben genomen deze dagen in IJsselstein. We bidden voor Sjaak Verstegen van Jeruzalem, van wie we morgen om 11 uur afscheid nemen hier in de kerk. We bidden voor Piet Linskes van de Raadhuisstraat, zijn uitvaarddienst aanstaande dinsdag om 10:30 hier in deze kerk. Voor deze en al onze lieve dierbaren, dat ze nu ten volle mogen delen in die belofte van Jezus Christus, die belofte van de eeuwigheid. Laat ons bidden. Vader in de hemel, gij hebt ons uw Zoon gegeven, opdat wij u zouden kennen. Zie naar ons, luister naar ons, hoor ons. Roep ons tot het leven dat u voor ons en voor allen hebt bestemd en laat ons ondertussen op deze aarde getuigen van uw liefde, van uw leven, van uw kracht. U die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer God, met open handen bieden wij u deze gaven aan. Open ook ons hart, opdat wij u oprecht kunnen dank zeggen door Christus onze Heer.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar, geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Cornelis en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in de goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren, met Sint Oda en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Per ipsum

wenst elkaar de vrede.

tussen tijd en eeuwigheid, levend op het woord van de Heer, ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. In dat geloof mogen we hem zelf ontvangen. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Al heeft hij ons verlaten met hemelvaart, hij laat ons niet alleen. Dat geloof bidden en zingen we uit in het lied 403. 403.

Laat ons bidden. God, onze redder, verhoor ons. Sterk ons door deze eucharistie in het vertrouwen dat aan heel het lichaam van de kerk de heerlijkheid te beurt zal vallen die al gegeven is aan haar hoofd. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Aan het einde van deze viering van de Zondag van ganser harte hier in de kerk en ook voor allen die thuis met ons meevieren via de Kerk TV en Omroep Venray, van ganser harte Gods rijkste zegen. Vanmiddag om 3:00 hier in de kerk een mooi Maria-concert in deze meimaand. Aanstaande vrijdagavond opnieuw het Rozenkransgebed aan de Lourdesgrot en dan zaterdagmiddag om 4:00 hier in de kerk Pinksterzaterdag het spel Oda's Leuk. Prachtig spel met 2 orgels, een doedelzak, een viool, een zangeres, acteurs. Bedoeld voor kinderen, ouders, gezinnen, maar eigenlijk voor iedereen. Zaterdagmiddag om 4:00. Wees van ganser harte uitgenodigd en geef het graag door. Die folders die liggen achter in de kerk aan allen die u kent, wat mij betreft. En dan zeggen we ook heel hartelijk proficiat aan hen die vandaag God hebben gedankt in deze heilige mis omwille van een 45-jarig huwelijk. Ze hebben gezegd, dat hoeft niet met naam en toenaam, doen we dan ook niet, maar proficiat. En ze zitten daar een paar banken achter Katrien. Proficiat, een hele mooie gezegende dag toegewenst. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een man uit Lelystad is 2,5 jaar cel geëist. Hij zou vorig jaar in Sittard brand hebben gesticht bij een woning waar een gezin lag te slapen. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
5: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 11 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AvroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg WOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
5: Dit is Wetten Nog, een programma dat een duik neemt in het archief van Venray. En vol zit met muzikale hoofd.

Luisteraars allemaal, een hele goede morgen. Ik kan wel zeggen goede, want ja, straks was het nog een klein beetje motregen tot ja, toch wel een stevige bui vanochtend. En ik keek door de raam terwijl ik hier aan het voorbereiden was, dat ik dacht, Maar inmiddels ziet het er alweer beter uit. En ja, een aantal mensen die strekken de beentjes. Dus als je vanmiddag niets te doen hebt, ja, dan kan dat natuurlijk. Goedemorgen, namens mijzelf Leo Everaerts. En Geert is heerlijk aan het genieten van de vakantie. Laten we hopen, want we hadden het net over het weer, dat je mooie zonnige dagen heeft. Ik dacht in Italië, maar dat weet ik niet zeker, want anders dan krijg ik het wel te horen. Wetten nog, we gaan terug 50, 45, 40 en 30 jaar geleden.

Ja, en inmiddels staan we toch al een aantal jaartjes achter de knop. En we leren nog ieder uur, iedere minuut van de dag als we hier zijn. Want ja, dan krijg je toch nog allemaal van die tools om bepaalde dingen van buiten te leren. En natuurlijk mee te nemen voor de muziekkeuzes. Eventjes nog naar gisteren, naar het Eurovisie Songfestival. Heeft u allemaal gekeken en geluisterd? Want ja, je kon via veel kanalen kon je daarvan genieten. Bulgarije heeft het gewonnen met overmacht, staat hier mooi beschreven in het AD. En dat is 10 uur geleden dat ze daar eigenlijk ook aandacht aan besteden. Israël werd tweede door de televoters. Nou ja, als je allemaal dat bij elkaar ziet, weet ik niet zo precies of het aantal kijkers in Nederland ook zo hoog was, net zoals andere jaren. En wellicht dat ze daar de komende jaren weer van gaan genieten. Alhoewel dat het bestuur nog niet daarover eens is wat ze allemaal gaan doen. Ik heb de eerste plaat uitgezocht vanochtend en ik dacht, gaan jullie verblijden met de vertaling is Vlinder, oftewel Papillon van de Editors. Nou, ga daar maar eens van genieten. En dat is wel een stevige plaat op deze zondagochtend in Wetten nog. De Editors. MUZIEK

Ja, ja, ja, zeker als je het wandelen bent en je zet dat soort muziek op, dan ga je nog veel sneller, kan ik je zeggen. De Editors, ze zijn namelijk in Landgraaf te zien. En dat is op 20 juni aanstaande. Je moet maar eens eventjes naar de site gaan. En Megaland, dat is namelijk het festival waar ze gaan optreden. Editors, de Britse indie rockband Tom Smit, Russell Leach, Adelaide, Justin Lockie en Elliot Williams. En ja, ze maakten de ene hit naar de ander. Want ja, het begon allemaal 2000, rond de jaren 2000. Maakte singeltjes net zoals Munich en Papillon, wat ik nou in het begin van deze uitzending speciaal voor jullie draaide. Ik ga naar de hitparade, ga terug naar de lijst der lijsten. 50 jaar geleden, de Stampeders en Hit the Road Jack.

Ja, luisteraars, dat was een klassieker van Julien Clerc. En hij werd bekend in 1969, want hij deed een openingsact. Dat was bij een concert van Gilbert Bicot. Later in dit jaar heeft hij ook nog meegespeeld aan een zeer succesvolle Parijse uitvoering van de musical Hair. Dus de Fransen die begonnen allemaal te kennen. Jaren 70 is eigenlijk toch wel het hoogtepunt geweest van deze Franse zanger met de chansons. Onder andere ook deze This Melody, Julien Clerc, die als hoogste binnenkwam op nummer 17. En ja, als je dan ook naar die top 3 gaat kijken van alweer 50 jaar geleden, is van 4 naar 3 Frank Ferrari met de formatie destijds met Sweet Love. Van 3 naar 2 John Miles en Music. En 1 bleef 1 Beretta's Team van Sammy Davis Jr. Nou ja, dat kennen we nog allemaal van natuurlijk de televisieserie van destijds. Toen draaide ik nog eens eventjes daarvoor voor Julien Clerc de Stampeders. Stampeders, dat was de Canadese rockband. Na de Sweet City Woman bracht ze 1971 uit. En deze wat 1976. Weer veel gedraaid op de radio overigens. Van 19 naar nummer 7. We gaan naar Volendam. De Cats. We komen ze tegen in de lijst. And We Should Be Together.

Ja, wie zou dit zijn? Hè? Jullie zijn thuis allemaal de wenkbrauwen aan het fronsen. Ja, dit is de Glitterband. Dat was destijds de begeleidingsband van Gary Glitter. Hij maakte in de begin jaren 70 de ene hit na de andere. En ja, nou, deze begeleidingsband, die hebben er volgens mij 2 of 3 gehad. Van 17 naar 25 gezakt in de 4e week. Ik dacht, nou, laten we hem eens een keer meenemen. En ja, daarvoor draaide ik natuurlijk de Cats, die pas geleden onderscheiden werden. Natuurlijk door de NPO Radio 5, de prestigieuze, de NPO van Radio 5 Evergreen Award voor het gehele oeuvre. En dat gebeurde natuurlijk door volgens mij Daniel Dekker, Arnold Muren, Jaap Schilder en Pietje Veerman. Die mochten de prijs in ontvangst nemen. The Cats, We Should Be Together. En als je die op de lijst zou gaan zoeken, dan vind je hem op nummer 24 als nieuwkomer. En stond destijds op het album waar overigens niet zo heel veel singles vanaf zijn gekomen. En dat was getiteld Home Run. Dit was wel een knaller in de discotheken. Ja, luister maar eens. Dat is van Maxine Nightingale. En Right Back Where We Started From. Echt een vlot disco-nummer.

Ja, mooi of niet dan, deze drummer van Kajak. Max Werner, destijds de percussionist van deze band Kajak. En die richtte samen dus deze formatie op met Ton Scherpenzeel, Johan Slager en Pim Koopman, destijds in 1972. Rein en mee, we komen tegen in de lijst, want we zijn inmiddels alweer een aantal jaartjes doorgeschoven. 45 jaar geleden in de lijst, oftewel de Nederlandse top 40 van 29 naar 22 en 17 plaatsen winst. Daarvoor zaten we nog aan die 50 jaar geleden en dan had ik nog de laatste, ja, wat is de one hit wonder, Maxime Nightingale. We hadden het straks eigenlijk over de musical waar Julien Clerc ook in Frankrijk, dat was volgens mij ook her. En zij deed dat destijds in 1969 voor 18 maanden in de West End productie van deze musical. Ondersteunende rol had ze destijds, de rol van Sheila. En later door G. Vincent Edwards, die we kenden van de hit Love Hit Me. Hij was ook een producent-componist. Is het liedje eigenlijk uitgebracht, oftewel de single Right Back Where We Started From. Ja, dat brengt mij bij een plaatje. Ja, volgens mij komt het nooit meer op radio. Althans, in Nederland heel erg weinig. Veel in Duitsland heeft hij uitgebracht. Een aantal singles, daar kennen ze hem allemaal van. G.G. Anderson, An African Baby.

Ja, zo klonk het van Powerplay. Je kunt er ook nog een beetje beïnvloedingen uithalen van de band Vitesse met Herman Boeien destijds. Want Jan van der Meijen die speelde daarvoor in Vitesse. Samen dus met Leon Klaassen en Peter Verstraeten richtte hij deze band op. In de tweede week van 40 naar nummer 39. En ja, toen had je nog heel veel veranderingen. Want ja, René van Kolm was destijds de drummer van Doe Maar. Hij sprong weer over naar ook weer Powerplay, stond hierbij, 1988. En destijds deden ze het voorprogramma voor de Golden Earring. G.G. Anderson, eventjes terug, ja, speciaal voor Mieke Barends, want zij schreef een lief appje dat ze genoot. Ja, zijn echte naam is Gert Günther Grabowski, een Duitse slagerzanger, componist, tekstschrijver en muziekproducent. In Duitsland heeft hij, ja, 30, 40 singeltjes uitgebracht. Misschien dat jullie thuis Nine Hyped Jahr, Memories of Lucia, Nur wer liebt, Weiße Rose schenk ich dir. En ja, nog ganz, ganz veel meer, ja. Ja, dat is Deutsch. G.G. Anderson, als je dan eventjes terug gaat kijken in de lijst, eventjes gauw spieken, dan kwamen we hem tegen met zijn hit African Baby. Ja, Robert Long, die kennen we de meeste allemaal van de langspeelplaten, vroeger of later. En een aantal jaartjes later komen we hem in de lijst tegen met een tekst. Nou ja, hij zingt over van alles en dat moet je ook maar eens in je opnemen. Iedereen!

Ja, Robert Long. En ik krijg namelijk, als het goed is, dan heb ik een villiger klaarstaan. En dan heb ik wel graag dat je het even aanspreekt. Ja, daar heb je hem al. Ja, ik had het eventjes nog over Robert Long. Er werd veel over geschreven over het singeltje Iedereen Doet Het. Ja, dat heb je kunnen beluisteren op Radio van 17. Dan nummer 13 destijds op 17 mei 1986. Destijds voor de mensen die de meeste albums allemaal in de kast hebben staan, of waar dan ook.

Ja, de weetjes. 15 mei 1986. Nog dit jaar de renovatie van de Schoolstraat. De kosten van de nieuwe bestrating die zou van rekening zijn voor de eigenaren. Ja, welke eigenaar? Ik denk de winkeliers destijds. Het college van BMW had zodanig beslist dat de renovatieplannen van de Schoolstraat. En had zich daarover gebogen, stond hier mooi geschreven. Ook de kwaliteit van het grondwater van het Twenderijse Broek was iets verbeterd. Er was heel veel over te doen geweest. Maar ze waren al lang blij dat het weer de goede kant opkwam. Ajax die kwam naar Venray. Dat was destijds op zaterdag 31 mei. Jongejonge 1986, Ajax en Venray. En we hadden een illegale veiling voor de landschappelijke singelbeplanting. Nou, dan mag iemand mij toch eens een keer wat over komen vertellen hier. Destijds hadden we een asiel, de Berghaag. Die bestonden 15 jaar toen. Volgens mij zijn ze er niet meer. En zaten ze destijds in Oostrum.

Ik schuif eventjes door naar 17 mei 1996. We hadden facelift van het winkelcentrum in Velten. Het kwam weer op gang, want er waren ze al een paar keer mee bezig geweest. Het had te maken dat er meer parkeerruimte rondom de winkel zou moeten komen. In dat jaar 1996 was er regelmatig een onderzoek naar het geluidsniveau

van Dinkes. Ah, we kennen toch allemaal, die raadsvergaderingen stond altijd in de Pelemazen. Stapjes kwamen ze verder in Antoniusveld, voor natuurlijk allemaal die straatjes die er gebouwd zou worden in die woonwijk. De realisatie van deze wijk Antoniusveld, en dat had te maken met de broeders Klaas natuurlijk, en dat waren de belangrijke grondeigenaren. En er werd ook geschreven in dat jaar voorzichtig met Fonds Bovenwijkse Werken. Partij van Arbeid maande destijds de gemeente tot voorzichtigheid bij het opsoeperen van de voorzieningen. Dat had te maken met de bovenwijkse werken. Ja, iets wat minder leuk was, dat gebeurde op 18 mei 2006. Toen kopte de Pelema's vermiste mannen mogelijk vermoord. We weten het nog allemaal van de Paterstraat. En het allemaal heel vreemd verlopen, ook met een connectie in Arsen. Opening van het pleintje in Venray stond er nog gekopt. En Cies Liebrand, die ging naar de roperen.

Dan even de verjaardag. Onze koningin is vandaag jarig, 55 jaar. Maxima Zorgieta. Gefeliciteerd als u voor de radio zit. Jody Pijper, 74 jaar, Nederlandse achtergrond en solozangeres. Meester Frank Visser, oftewel de rijdende rechter, 75 jaar geworden. Tevens televisiepresentator en schrijver van mooie boeken. De Duitse artiest Udo Lindenberg, 80 jaar geworden. Behalve kunst, schilder, schrijver was hij ook een Duitse rockmuzikant. Ja, en 27 maart 2023 overleed hij, maar toch staat hij erbij. Wim de Bie van Coat en de Bie, cabaretier, schrijver, zanger. En anders zou Wim 87 zijn geworden. En wilt u zelf een keer bijdragen, dan kan dat. Schrijf dan naar wettenog@omroepvendrij.nl. Ik heb er nog twee voor je. En dat is er eentje die ik heel graag voor jullie wil gaan draaien. Dat is van de mannen die meegewerkt hebben bij André Rieu. Het zag er best wel kollig uit, kan ik je zeggen. En ze zijn bekend geworden van deze. Macarena. Nou, hoe zal dat allemaal in Maastricht zijn gegaan? Nou, het was een dolle boel, kan ik je vertellen. Los del Rio.

Basta Rio kwamen binnen op nummer 24, 30 jaar geleden. Ja, en zo klonk dat. Je had ook een hele lange uitvoering van de Macarena. En iedereen in de wereld danste deze dans. Ja, dit is een hele bekende geworden. Ga draaien aan Marco Bozzato. En hij zong over vrij zijn. Ja, dat is heel toepasselijk nu. Van 38 naar nummer 31 in de tweede week. Ik wens jullie een hele mooie zondag. Tot volgende week. Oftewel, tot Witte nog.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de 3J's, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
8: Ook voor jou elke dag, dit is Een nieuw uur Fan Radio.
9: Goedemiddag, goedemiddag. Het is zondagmiddag. Het is 17 mei 2026. Ben je ook aan het genieten van een extra lang hemelvaartweekend? Ik wel. Het is zondagmiddag en tot en met de klok van 2 uur ben ik bij je met Fan Radio. Nu muziek van Shawn Mendes.

Zondagmiddag, kom into my life for you, Joyce Smith hier op Omroep Vendraai. Ook nog muziek van Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. En een blokje van drie naast Nate Smith en Taylor Hubben. En After Midnight hoor je hier in het programma Ven Radio op deze zondagmiddag. Normaal gesproken hoor je hier Theo de Wit. Hij is een weekje aan het genieten van zijn welverdiende verlof. Vandaar dat ik hier zit. En mijn naam is Mark en mij hoor je tot aan de klok van 2 uur. Nu muziek van Face Joy. Dit is Riptide. Dit is Omroep.

Muziek van Sam Jeugdje en Dark Before the Dawn hier op Omroep Venray. Ook muziek van Vince Joy en Riptide. Je luistert naar Ven Radio. Lekker veel muziek op deze zondagmiddag in jouw extra lange hemelvaartsweekend. En dan nu muziek van Sophie Alice Baxter samen met Spiller en is Groove Yet. Oftewel, If Things in

muziek van Nona en Something Over Nothing hier op Omroep Vendraai. En dan nu de man die afgelopen donderdag is begonnen aan zijn concertreeks in de Amsterdam Arena. Hij staat er maar liefst 10 keer. Het is geen tour, nee, hij staat gewoon in een paar keer, een keer of 10 in hetzelfde stadion. Zo ook in de Amsterdam Arena, wat dan wel gevolgen mag hebben als Ajax vandaag 5e blijkt te worden in de Nederlandse Eredivisie, dan moeten ze gaan voetballen in het stadion van FC Volendam, omdat daar dan de nacompetitie is, omdat ze zelf niet terecht kunnen komen in hun Amsterdam Arena. Dit is Harry.

Muziek van Simply Red hoor je in de Fairground hier op Omroep Vendra. En daarvoor dus die man die begonnen is aan zijn grote concertreeks van 10 keer in de Johan Cruijff Arena. En wat ik al zei, het kan dus gevolgen hebben als Ajax vijfde wordt vandaag. Dan moeten ze na competitie gaan voetballen in een ander stadion. Omdat dus hun stadion is verhuurd voor concerten. Harry Styles, hij trekt dus niet rond. Nee, hij gaat van hij pakt een paar grote stadions. Ook nog onder andere Londen en in Mexico staat hij ook nog. Maar hij gaat niet van hot naar her. Nu muziek van Senna Vespero. Dit is Die on this Hill. Dit is Omroep Vendraai. Dit is Vendradio tot aan de klok van 2 uur.

Even pianootje. You're the Kid Rock and All Summer Long hier op Omroep Venray. Ook nog muziek van George Baker. Hij zong over een heel klein groen zakje. En ook nog muziek van Sienna Sparrow en Die on This Hill. Als je over die All Summer Long, ik weet niet, dit weekend het valt een beetje tegen qua weer. Maar als ik de weersvoorspelling moet geloven, volgend weekend, het Pinksterweekend, heerlijk, dan wordt het tot tegen de 30 graden. Ja, dat heb ik ook gehoord. Of dat het waar is, dat weten we niet. Maar, hè, de voorspellingen zijn er.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Boksen zin en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
6: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
8: Ook voor jou elke dag,
2: een nieuw uur Fan Radio.
8: Goedemiddag, goedemiddag. 3 minuten over 1 op deze zondagmiddag. Het is 17 mei. Ben je ook aan het genieten van jouw extra lange hemelvaartsweekend? Ik wel hoor, ik zit er helemaal middenin. Alleen eventjes 2 uur programma maken. Heerlijk is dat op deze zondagmiddag. Het is Fan Radio waar je naar luistert. Tot 2 uur ben ik bij je met nu muziek van Rick James. Dit is Super Freak.

Muziek van Summerhodge, Undressed, hier op Omroep Vendraai. Het is hier altijd fijne zondagmiddag. Het is 17 mei. Het is het hemelvaartsweekend waar we lekker van aan het genieten zijn. En als ik dan naar de weersvoorspellingen kijk voor de rest, zeg maar, dan denk ik, oh, dat is helemaal lekker, hè? Nu is het nog een beetje druilerig, maar volgende week dan gaan we richting de 30 graden. Dat vind ik helemaal top, hè? Je hoort nu

lekkere muziek van The Police en Every Breath You Take. Ook de muziek van Cresip en die zijn klaar voor meer. Oftewel, ready for more. En we begonnen het blokje van drie met Whitney Houston en My Love Is Your Love. Zondagmiddag, Ven Radio. Veel muziek op deze zondagmiddag. Met nu muziek van Emma Heesters en Russo. Dit is Liefdesverdriet.

van Zara Larsson en Lush Live hoorde je hier op Omroep Vendraai. Het is zondagmiddag, het is lekker hemelvaartsweekend. Met zometeen hier na 2 uur zondagmiddag live. Je zit er klaar voor. En die hoor je dus zometeen met alle actualiteiten van deze zondagmiddag. Nu muziek van The Clash, dit is Rock the Testbomb.

vind ik dit een vette plaat. Turn of the Lights hoor je hier op Omroep Vendraai. Het is zondagmiddag, zometeen vanaf 2 uur hoor je hier zondagmiddag live het sportprogramma voor de omroepen Maasland Radio, Gennep Nieuws, het Omroep Land van Kuik en Omroep Vendraai. En die hoor je hier tussen 2 en 5 op Omroep Vendraai. Ik meld mezelf volgende week weer om 12:00 voor een nieuwe Ven Radio. En aanstaande zaterdag tussen 8 en 10 hoor je me weer met Staal en Mark en Freek samen met Freek van Velen. Wens ik je nog een fijne zondag. Nu muziek van America.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is dit Zondagmiddag Live met Hilco Boot. Omroep Venray, Omroep Land van Kuik, Maasland Radio en Gerrit Nieuws met het laatste sportnieuws uit de regio met vanmiddag.
1: Uiteraard ontknopingen in het amateurvoetbal. Aandacht aan korfbal, handbal, hockey en kaarten. Er zijn wedstrijden om 2 uur begonnen. En om daar naartoe te gaan, dan moeten we de provinciegrens van Brabant en Limburg oversteken. We gaan namelijk naar Gelderland, naar Groesbeek. En daar zit Marius Verkuijlen voor de wedstrijd Groesbeekse Boys tegen Olympia 18. Marius, goedemiddag. Staat er bij deze wedstrijd nog belang op het spel?
2: Nou, het zijn twee middenmotors die vandaag tegen elkaar spelen. En die dus erg aan elkaar gewacht zijn qua kracht. Het is Groesbeekse Boys wat op plek 6 staat. En Olympia staat op plaats 7. Groesbeekse Boys heeft 1 punt meer dan Olympia. 37 en Olympia dus 36 punten. In de thuiswedstrijd in januari was het 3-1 voor Olympia. Ik hoorde muziek er keihard tussendoor. Misschien dat dat even wat dimmen. Zo... Ja, er wordt een dieptepas gegeven door Tim Philips, maar die wordt dus onderschat. We hebben net een kans gezien voor Olympia en een nog veel grotere kans voor de Groesbeeks Boys. Maar het was keeper Nick van Dijk die met zijn uitgestrekt been nog net de bal kon keren. En waar Olympia dus eigenlijk een vrije kans voor de Groesbeekse Boys heel goed mee wegkwam. Ik wil nog even de wedstrijden van de G-teams van gisteren. De G Twee heeft gewonnen bij Heijen met 3-1. En ik heb gehoord dat Frans Bruinboom zijn eerste goal heeft gemaakt in 5 jaar. Dus Frans, van hieruit dus ook gefeliciteerd. Kom op! G2, die was vrij in verband met te veel blessures. En de onder 23 speelde gisteren bij Union in Malden. En die wonnen die wedstrijd met 2-1 in Malden, dus dat was ook een mooi resultaat. Tot zover hier, 0-0. En we zitten in de ongeveer na 10 minuten spelen.
1: Dankjewel, Marius, voor je laatste weer. Een andere wedstrijd die om 2 uur begonnen is, is een wedstrijd in de derde klasse G, die tussen EGS 20 en Brackenstein. Edwin van Krij is daar de verslaggever. Edwin, vooraf, wat verwacht je van deze wedstrijd?
3: Goedemiddag. Ja, ik verwacht van deze wedstrijd dat EGS laat zien dat ze nog steeds meedoen om die tweede plek. Na het verlies van vorige week hebben we het niet meer in eigen hand. Hè. Zoals iedereen weet is Kunde nu degene die 3 punten boven ons staat voor die tweede, die gewilde tweede plek. Ook Germania doet er nog aan mee, want die staan gelijk aan punten met ons. Dus wij moeten vandaag winnen. Uithebben van Brackenstein hebben gelijk gespeeld, 2-2. Dus we zullen sowieso, omdat het de laatste thuiswedstrijd is, omdat hier allerlei leuke feestelijke activiteiten zijn, omdat het de laatste wedstrijd van Teun Jacobs is aanvoerder, allemaal redenen om voor EGS om te laten zien dat we de laatste wedstrijd die 3 punten gaan pakken. We spelen met de opstelling Bas van Aldijk in de goal, achterin Thierry Polman, Sander Diesseling, Tijn van Haren en Roel van de Boogaard, middenveld, Teun Jacobs, Tom Roosstraten en Max Bedoel. En voorin Kas van Houtem, Sepp Visser en Wessel Kouwenberg. Er is nog niet veel gebeurd. Klein kantje, kopkantje van Sander bij een corner. Maar verder is nog niet veel gebeurd en we zitten in de 6e minuut. 0-0.
1: Dankjewel. Wedstrijden die om 2:30 beginnen. Dat zijn de wedstrijden tussen DSV tegen Milsbeek, Constantia tegen Juliana Mil, Verharding EVC en Verharding strijd voor lijfbehoud, Leunen tegen de Middenpeel en Leunen heeft een overwinning nodig. Zij staan nummer 2. SV United tegen Heelsum, Groesbeekse Boys Olympia 18, dat heeft u al gehoord, en uiteraard EGS 20 tegen Brackenstein. Dan hebben we het laatste uurtje nog een interview over het meerdaagse wandelevenement. En we geven ook kaarten weg voor het meerdaags wandelevenement. Maar daar ga ik u zo meteen meer over vertellen. Ik doe het niet alleen. Joop doet de techniek. Lia zit achter de regiepost. En Jack die staat ons bij.

0: Bijna kwart over twee. We gaan vooruitblikken naar de wedstrijd in de vierde klasse Hali tussen DSV en Milsbeek. En dat doen we met Peter van der Oeven. Peter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Aanbeland hier op het sportpark in Sint-Antonis, waar dan de kampioenswedstrijd wordt gehouden tussen DSV en Milsbeek. Vorige week, ja, toen ging het mis voor Juliana Mil. Die stonden 2 punten voor op DSV. Maar je weet het, als je geluisterd hebt, DSV won die wedstrijd en ging er dus overheen. En DSV staat dus nu 1 puntje voor. En dat betekent dus dat ze vandaag kampioen kunnen worden. Het is een beetje nog regenachtig. Dus de meeste mensen blijven tot op het laatste moment nog in de kantine hangen. We hebben hier van de tegenstander ook iemand erbij staan. Leo. En dat is iemand...
2: De leider.
1: De leider uit...
2: Milsbeek.
1: Uit Milsbeek. Maar hij komt uit Rotterdam, Hilco. Dus
2: ja, klopt. Dus ik ben inmiddels al 25 jaar leider bij Milsbeek 1.
1: Want Milsbeek kan ook nog een... die moet ook punten halen.
2: Als wij winnen, dan... En de uitslagen vallen gunstig. Maar dat is eigenlijk de laatste 3 weken zo. Dan kunnen we nog veilig spelen. Mits we 1 puntje halen. Halve dagen 1 puntje hier. Dan gaan we de na-competitie in.
1: Ja, en dan voor Lijsbouw natuurlijk.
2: Voor Lijsbouw, dat is nog 1 wedstrijd op 7 juni.
1: Oké, kijk. Dus ik wens jou heel veel succes met de wedstrijd zo dadelijk. Er was iemand van de tegenstander, Milsbeek. Ik ga heel even kijken. Het is aan deze kant nog niet zo heel druk. Maar ik zie hier wel een paar mensen staan. Dus misschien dat ik die even kan interviewen. Iemand die met een mooie DSV-sjaal. DSV, gaat het vandaag kampioen worden?
3: Ja, de kansen zitten... Ja, we staan er wel goed voor. Dus ik denk het wel.
1: Jaren al volger van DSV?
3: Trouwe volger.
1: Ja, trouwe volger. Met wie heb ik het genoegen?
3: Met Sjors, Cornelissen.
1: Oké. Is het toevallig broer van dan? Nee,
3: ik ben niet broer van Chef. Ik heb zijn talent ook net niet. Dus we zijn zeker geen broers. Maar verre familie zal het eigenlijk zijn.
1: Oké. Maar winst moet erin zitten.
3: Ja, zeker. Ik denk als ze gewoon van hun eigen kracht uitgaan, dan zijn ze de bovenliggende partij. Ze hebben meer kwaliteit. Thuis publiek erbij. Dus denk genoeg redenen om uiteindelijk de winst wel over de streep te trekken.
1: Ja, nou, succes dan met de wedstrijd. Toeschouwer van Sint-Tunis. We gaan nog even snel de opstellingen alvast doornemen van Sint-Tunis. Als dat nog kan, Hilco.
0: Tuurlijk.
1: In de doel Paul Sommers. Dan hebben we achterin Benjamin van Zanten, Hein Vloed, Teun Vloed en Daan Dirks. Rick Groot op het middenveld. Pieter Vloed, Lars Peters. Zij vullen het middenveld aan. En dan hebben we nog Chef Cornelissen, Lars Veldpaus en Stijn van der Broek. Dat zijn de voorhoede spelers, wat ik zojuist heb begrepen. Dus dat. Dan hebben we misschien ook nog de line-up van Milsbeek. Ja hoor, daar hebben we in het doel String. Achterin Van Tongeren, Kramer, Nijenhuis en Derksen. Toepoel, Le Duan, Rashidi op het middenveld. En Scholten, Jongman en Dent in de voorhoede. Dat is het. Publiek komt er langzaam maar zeker aan. Over een kwartier de aftrap hier dus tussen DSV en Milsbeek.
0: Dankjewel Peter. Tot zover. Het eerste weekend van juni, 5, 6 en 7 juni... vindt hier in Venray het meerdaags wandelevenement plaats. Later in de uitzending gaan we praten met Michel Thomassen van de organisatie. En wij mogen 10 dagtickets weggeven voor het meerdaags wandelevenement. Heeft u belangstelling, dan moet u eventjes bellen naar de studio van Omroep Venray 0478-512-362. Wat willen wij dan weten? Uw naam, uw e-mailadres, welke afstand je wilt lopen en op welke dag. Maar u kan ook appen, dan gaat u naar de website van Omroep Venray. Rechtsboven ziet u een groene knop en daar drukt u op en dan kunt u het doorappen naar de studio.

0: Op zaterdagavond de returnwedstrijd in het degradatieduel tussen MHV en ZAP. MHV won ook de thuiswedstrijd 29-23. Na de wedstrijd spreken we met Nienke van der Boom, de keepster van MHV Dames 1.
1: Ja, we stonden, we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd met 10 doelpuntverschil bij ZAP gewonnen. En vandaag was eigenlijk de opdracht gewoon winnen, het team heel houden. Dat was ook een opdracht. En eigenlijk wel gewoon lekker spelen, dat we de komende twee wedstrijden gewoon een goed gevoel daar naartoe gaan. Maar het was wel te zien dat we allemaal wel zoiets hadden, oké, we stonden 10 doelpunten voor. We waren iets minder scherp dan 2 weken geleden in ZAP.
0: De tweede helft scoren bij de teams niet meer zo heel erg veel, hè?
1: Nee, ik denk dat het ook voor ZAP zoiets hadden. Zij hadden ook zoiets van, ja, weet je, we zijn klaar en het zal allemaal wel. En bij ons liep het op een gegeven moment ook niet meer echt. Het was aan alle kanten wel even gespeeld, denk ik.
0: Ja. Volgende week?
1: Volgende week Fortissimo. Die uit bij Fortissimo, maar die moeten we ook gewoon gaan winnen. Dat is het enige wat ik kan zeggen, die moeten we gaan winnen.
0: Wat verwacht je daarvan? Is het een soort ZAP? Of zijn die toch wel wat sterker?
1: Nou, wat ik nog weet van toen wij tegen hun speelden 2 jaar geleden, is dat zij best wel een fysieke ploeg zijn. Ze hebben 1 echte schutter. En die knalt er gewoon alles in. En voor de rest weet ik er niet zo super veel van. Alleen dat ze gewoon heel hard zijn. Maar die schutter, dat is hun gevaar. En daar moeten wij gewoon op gaan trainen. Dat die niet haar spel kan komen.
0: Die moet je aan banden leggen?
1: Ja, eigenlijk ook wel niet. We moeten haar juist laten handballen, want dan wordt ze moe. En als we haar uit gaan dekken, dan kan zij nog steeds vrij handballen. Dus we moeten eigenlijk haar gewoon heel moe maken. En dan kunnen we het. Maar vooral denk ik op snelheid volgende week gaan spelen.
0: En dan nog over 2 weken thuis. Het is een hele tour zo, hè?
1: Het is een hele tour en dat is te merken.
0: En dat is dan ook de laatste wedstrijd?
1: Ja, over 2 weken thuis is de laatste wedstrijd. Dus fijn.
0: Ook nog even de coach, Lara Gommels. Dit was wel de minst spannende wedstrijd, denk ik, hè, dit seizoen.
2: Ja, dat. En ook niet onze beste. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn. Maar goed, het resultaat is het belangrijkste nu op dit moment. En we zijn heel blij dat klinkt gek, maar we zijn blij dat we nog 2 wedstrijden mogen handballen.
0: Ja, de tweede helft scoren jullie allebei niet meer zo heel veel. Hè? En het meest innoverende was toch weer een geel kaartje voor de tegenstander. De trainer die werd nog een keer 2 minuten gegeven.
2: Ja, wat daar precies gebeurde, ik weet het niet. Hij zei iets tegen zijn speelsters en de scheidsrechters haken daarop in. Een beetje flauw allemaal. Maar goed, als dat het hoogtepuntje is van de helft, dan kun je wel vertellen hoe spannend deze tweede helft was. Ik denk dat beide dekkingen het op zich prima onder controle hadden. We missen veel te veel kansen. We creëren wel kansen, maar we helpen echt een handjevol kansen om zeep. Dat is zonde, want dan verzaak je eigenlijk om de wedstrijd af te maken, terwijl die veel eerder denk ik afgelopen had kunnen zijn. Maar goed, onze dekking stond ook goed. Nienke stond daar goed achter, dus zij komen ook niet echt over ons heen. Maar ik vind wel dat het klassenverschil eigenlijk groter had moeten zijn dan dat we nu op score voor laten zien.
0: Ja, de pijntjes beginnen te komen. Ik heb net met Nienke even staan praten. Dus ja, dat speelt natuurlijk ook mee.
2: Zeker, zeker. En ik vind het seizoen heel erg lang. Ik vind de planning van de bond, daar hebben we het al vaker over gehad, echt waardeloos. We hebben sinds vorige week een nieuwe landskampioen en wij moesten vanaf dat punt nog 3 weken handballen. De pijntjes beginnen bij iedereen te spelen. Ja, als je ziet met wat we trainen, het is echt een beetje pappen en nat houden. Omdat de helft van wat vandaag op het veld staat, of speelt normaal gesproken niet in dit team. Of heeft deze week al niet meer met de groep meegetraind, omdat ze gewoon aan het herstel moeten werken door de week. Ja, het wordt lastig om de groep nog 2 weken bij elkaar te houden, omdat de pijntjes inderdaad beginnen te spelen. Maar ik denk wel dat iedereen er echt heel erg op gebrand is om in de Eredivisie te blijven. Dus we weten ook wat ons volgende week te doen staat. Dan beginnen we uit en dan gaan we daar gewoon hopen op een goed resultaat. En dan kunnen we 2 weken later in eigen hal afmaken.
0: Ja, want MHV hoort gewoon in de Eredivisie.
2: Daar ben ik echt van overtuigd. En dan zou je op basis van de wedstrijd van vandaag misschien niet per se zeggen. Maar ik denk dat we dit hele seizoen lang in de reguliere competitie, 26 wedstrijden lang, gewoon echt ook met topploegen mee hebben kunnen handballen. En we winnen nog steeds niet. Maar als je kijkt hoe we die wedstrijden nu eindigen ten opzichte van vorig jaar, hebben we echt goede stappen gezet. En ik denk dat de groep in staat is om dat volgend jaar weer te doen.
0: Om in de Eredivisie te blijven zal MHV moeten spelen tegen Fortissimo, de nummer 2 van de Eerste Divisie. Komende zaterdag de uitwedstrijd in Koten en die week erop thuis in de Looierij.
3: Dankjewel Peter. Voor de mensen die denken dat Peter een tovenaar is, dit is een interview die hij gisteravond heeft gemaakt van de handbalwedstrijd MHV 81 tegen ZAP, oftewel ZAP. We gaan terug naar het voetbal. We gaan naar Groesbeek, naar Marius Verkuijlen. Marius, er is gescoord bij jou.
4: Ja, er is gescoord in Gelderland. Dus het was na 15 minuten dat er een dieptepas kwam op Michailo Radijevic. En die speelde Shania Akar prachtig vrij. En met een geweldige vallensprint, want het is maar een klein manneke, Akkar versloeg je de laatste man van Groesbeek en kwam vrij voor de keeper. En het was nu bijna Michail Radijevic met een terugspeelbal bijna nog de bal kan onderscheppen voordat de keeper hem weg kan trappen. Ja, dat was dus een mooie dieptepas van Michail Radijevic op elkaar. En met een ongekend felle sprint versloeg hij dus de verdediging en scoorde geweldig mooi doelpunt, de 0-1, na 15 minuten. En dat is... de wedstrijd wel lekker val wat gespeeld. Het is Groesbeek wat de betere kans krijgt. Maar vooralsnog een mooie onverwachte voorsprong vind ik wel. Daardoor ook voor Olympia. 0-1 en we zijn nu even kijken op de klok. 2 minuten voor half, dus we zijn 28 minuten onderweg. 0-1 voor Olympia.
3: We horen jou later weer. Dank je wel tot zover. SV Venray die heeft gisteravond uitstekende zaken gedaan in de strijd om het lijstbehoud in de vierde klasse C. Op bezoek in Malden werd Juliana 31 met 2-0 verslagen. En de overige uitslagen voor u heb ik ook. SV Valkenswaard tegen Achillesveen 3-1. Barony tegen RLC 1-4. Unitas 30 tegen Wittenhorst uit Horst 2-3. MASV tegen EVV 2-1. En ik zei het zojuist al, Juliana 31 tegen Venray 0-2. Mierlo Hout tegen AWC 3-0. OJC Rosmalen Orion 3-4. En Doen tegen SV Laar 2-2.

0: Het is exact half drie. We gaan een rondje velden maken. Want er zijn echt heel veel belangrijke wedstrijden. Wat u niet meekreeg, maar wel wij wel, zo moet ik het zeggen. We hebben een open lijn met onze verslaggever Peter van der Hoeven bij de wedstrijd DSV Millsbeek. Was dat daar flink vuurwerk werd afgeschoten. Hoe zit het daar bij jou, Jan van der Wiel, bij de wedstrijd Constantia tegen Juliana Mil?
1: Ja, dus laat zo zeggen, feiten op een rij is dus dat Juliana op dit moment tweede op de ranglijst staat met 1 punt achterstand op DSV. Dus Juliana heeft eigenlijk alleen maar een missie vandaag om te winnen. Dus en dan moet men ervan uitgaan. Dus dat Millsbeek DSV onder de duim weet te houden. Of althans een gelijkspel. Dan kan Juliana alsnog kampioen worden. Vorige week tegen DSV verloor men thuis met 1-0. Met een doelpunt in de 15e minuut. En Juliana heeft een uur en een kwartier moeten voetballen. Dus om dat recht te trekken. Maar slaagde daar niet in. Wel geholpen door enig geluk van paal en lat. Maar dat telt allemaal niet. Het is in ieder geval zo dus dat Juliana weet wat te doen staat. Met jouw goedvinden geef ik even de opstelling dus van Juliana. Dus in de voorhoede Gijstonen in de achterhoek. In de achterhoede. En dan Kevin Bussemakers op de laatste lijn. En Jacobs. Dan op het middenveld. Tom Heerwaard, Justin Jacobs en Wes Verweijen. En in de Wes Verweijen in de voorhoede, dus Bas Kremels en even kijken, en Andy Veld en Luc van Tienen. Dus daarmee gaat Juliana Wanrooy bestrijden. Nou, de fakkels en rookbommen liggen inmiddels op het veld. Ja, daar hou je dan toch niet tegen. De kleur is geel-zwart, dus het zou wel. Dit zijn de clubkleuren van Constantia, dus ik ga ervan uit. Dus dat er maar op de achtergrond is ook al blauw en wit. Dus van, ik denk dat het er allemaal bij hoort. En zolang is dat binnen de perken wijken. En ik denk dat de scheidsrechter dat aardig goed in de gaten heeft. Wat dat betreft was het vorige week zo. Dus met een neutrale scheidsrechter en neutrale grensrechters was het natuurlijk een hele goede keuze van de KNVB, want het ging ergens over. Maar op dit moment is het zo, de spelers staan op het veld. De scheidsrechter wacht even af tot de rook opgetrokken is. De rook staat wel de goede kant op. Maar ja, de fakkels die op het veld liggen, die blijven dus nog rook geven. Dus het wordt een minuutje of vijf later, denk ik, dus dat Juliana dus van start gaat.
0: Dankjewel. Als het er ook om je hoofd is verdwenen. We gaan naar een andere wedstrijd die om 2 uur is begonnen. We gaan naar Edwin van Krij. EGS 20 tegen Brakkestein. Edwin, er is gescoord bij jou.
2: Ja, we noteren een doelpunt voor EGS. In de 21ste minuut kregen we een vrij trap waar Max Badoel zich achter zette. En zijn voorzet werd door Tijn van Haren pan klaargelegd. En met een eigen soort halve omhaal was de aanvoerder. Nee, niet aanvoerder, maar Sander Biesling in ieder geval. Die scoorde. Waardoor EGS me na 21 minuten met 1-0 leidt. Inmiddels zijn we een half uur onderweg. EGS nog steeds de baas op het veld. Vooralsnog gaat het helemaal de goede kant op.
0: Dankjewel, dat was kort en krachtig. Inmiddels alweer 5 minuten over 4:30. De overige wedstrijden waar wij aanwezig zijn is voor Harding tegen EFC. En voor Harding die strijd voor lijfsbehoud. Leunen tegen de Middenpeel, ook een hele belangrijke wedstrijd. Leunen moet winnen, kunnen ze kampioen worden. SV United tegen Hegelsom. Groesbeekse Boys, Olympia 18, dat heeft u gehoord. En EGS 20 tegen Brakkestein 0-1. En trouwens bij de wedstrijd Groesbeekse Boys, Olympia 18. Staat dit ook 0-1. En dit uurtje gaan we ook nog hockeyen. De dames van Venray, die speelden hun voorlaatste wedstrijd thuis tegen Os. En hoe dat verlopen is, dat hoort u van Arjan van Alst. En dat zou dus ook Gert-Jan van Alst. En dat zou zo zijn tegen de klok van 3:50.
3: Dit is tot 5 uur, zondagmiddag, live.

0: Deze mooie plaat gaan we eventjes onderbreken. Want we gaan naar een van de belangrijkste mensen hier bij het sportprogramma. Karel de Bruin. Hij bekijkt de wedstrijd in de vijfde klasse F tegen FC United en Hegersum. Karel, goedemiddag. Als eerste, staat er ook nog wat op het spel bij deze wedstrijd?
1: Nee, niet meer. Sinds vorige week heeft United zich officieel veilig gesteld. Maar daar was ik ook eigenlijk niet bang voor. En Hegersum is wel gedegradeerd. Dus daar staat niks meer op het spel. In de derde klasse G. Heel even corrigeren. Ik hoorde jou iets van de vijfde zeggen, maar zo laag wordt niet gevoetbald hier in Wansum.
0: Karel, heel even voordat je verder gaat. We hebben een afspraak, hè? Dus dat niemand mij corrigeert.
1: Oh, nou, dan heb je nou de eerste keer dat het wel gebeurt.
0: Oké, ga lekker door, kerel.
1: Maar ik heb nog geen opstellingen voor United. Daar zijn ze nog mee bezig om dat voor mij uit te printen. Anders moet ik dat op een andere manier krijgen. Maar we zitten in ieder geval in de 70ste minuut. We zijn mooi op tijd begonnen. Ik kan wel meedelen dat de spelers van de week zijn Cas Jansen en Sepp Theeuwen. Die hebben al in ieder geval een goal gemaakt. En net heb ik al de eerste kans gezien van Cas Lentzen. Het is goed dat ik nog wel jongens ken van vaker dat ik hier ben geweest. Die was een goede kans aan het koste van een corner voor United tegen Hegersum. Dus dat kan ik natuurlijk doen. Als ik de opstelling heb, zal ik die nog doorgeven in ieder geval bij de volgende keer als ik in de uitzending ben.
0: We horen je later weer, Karel. Tot zover. Bedankt. Er staat niets op het spel bij de wedstrijd SV United Hegersum. Maar bij de wedstrijd in dezelfde klasse Leunen tegen de middelpeil Lucien, daar staat van alles op het spel, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is, we zijn gestart hier en het is nog een beetje aftasten. Maar het is een spannende wedstrijd, ja. Het moet bij voorkeur gewonnen worden hier vandaag door Leunen.
0: Ja, als jullie winnen, of jullie als Leunen wint, zijn ze dan al kampioen of afhankelijk van
2: kansjes. Een kansje voor Leunen.
0: Nou, dan komen meer kansen, Lucien.
2: Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja. Nee, ze zijn geen kampioen, want er is nog een andere wedstrijd die tegelijkertijd gespeeld wordt. En dat is in Oostrum. Daar speelt Oostrum tegen Grubbevorst Loppen. Als Oostrum wint en Leunen wint, is Leunen kampioen en wint Oostrum de periode. Dus dat is voor Leunen het mooiste scenario.
0: Deze wedstrijd, zo belangrijke wedstrijd als vanmiddag, trekt dat ook extra publiek?
2: Ja, het staat hier mooi vol. Het staat langs de lijn. Van de coach staat het mooi vol. Dus we hebben flink publiek binnengekregen.
0: Nou, geniet er even lekker van, Lucien. Ook bij jou komen we deze middag weer een keertje terug. En dan gaan wij verder naar de wedstrijd in de tweede klasse E. Groesbeekse Boos Olympia 18. Wederom Maurius Verkuijer.
3: Ja, we zitten in de even voor rust. Het is nog vijf minuten gang. Ja, het is eigenlijk dan toch Groesbeekse Boys wat op gelijke hoogte. Ze komen nog 35 minuten en nu komt... er was het 2-1 voor Groesbeekse Boys. Het was een lange bal. En keeper Niek van Dijk bleef mooi rustig kalm. Maar uiteindelijk trapt hij toch, toen hij op het verkeerde been stond, de bal naast Niek van Dijk. En dat betekent in de 43ste minuut, dus 2-1. Ja, het is Groesbeekse Boys wat eigenlijk de wedstrijd toch een heel eind in handen heeft en kans op kans creëert. Ik kan Olympia met een paar mooie uitvallen ook al wat tegenover stellen, maar het is een verdiende voorsprong op dit moment voor Groesbeekse Boys 2-1, een paar minuten voor rust.
0: Dankjewel. De man die gisteravond nog bij de handbalwedstrijd zat tussen MHV 81 tegen ZAP. Die zit nu bij een hele belangrijke voetbalwedstrijd. Namelijk die tussen DSV en Meelsbeek. Peter.
4: Ja, ook hier iets later afgetrapt. Ook hier flinke rook, bommen of rook. In ieder geval flink wat vuurwerk ook. Want hier naast het veld, niet op het terrein zelf, werd even flink geknald. Milsbeek had de eerste paar minuten, maar nu is DSV los. Net een vrije trap van Rick Groot in de handen van de keeper. Ook een kopbal van... en ik kijk even, weer een kans voor DSV. Het was Lars Velpaus die kopte, maar ook die bal werd... gewoon makkelijk door de keeper gevangen. Maar goed, DSV komt. Eerst een paar minuten dus voor Milsbeek. Maar nu dus DSV wat weer kan opbouwen van achteruit. Even kijken. Dat is de nummer 8. Rick. Die heeft een ander. Oh, maar goed. Voorzet van een van de spelers op Stijn van den Broek. Maar kan daar niet de zaak niet controleren. Wordt ook geraakt en gaat op de grond zitten. En dat betekent dus dat we een blessurebehandeling krijgen. Waarschijnlijk aftastend begin. 0-0 na een minuut of 10 spelen.

0: We hebben nog één wedstrijd goed die om 2:30 is begonnen. Een wedstrijd in de eerste klasse E. Niet de minste voor Harring tegen EFZ. We gaan naar het sportpark Zoetendaal en we gaan naar Martin Achten. Martin, er moet gescoord worden, hè?
1: Ja, inderdaad. Niet de minste. Het is, je kunt hier zeggen dat we hier een echte degradatiewedstrijd aan het spelen zijn. Tussen Volharing en EFC. Goed, zuster, de laatste plaats. Eén ding dat is al bekend aan de zusteren. Maar goed, de rest, dat voetbalt nog steeds tegen of rechtstreekse degradatie of na competitie. En dat gaat tussen Zomeren, Volharing, EFC en de ster Boekersport. Die zal zich waarschijnlijk toch wel veilig spelen. Dus hier is eigenlijk van alles mogelijk. En Van Haring heeft het natuurlijk deze keer wel goed in de oren geknopen. En is wat doen ze op in de 8 minuten al op een 1.

0: En dat, ja, Wil van Haring, de rechtstreekse degradatie onopen, zullen ze deze drie wedstrijden, nog twee resterende twee wedstrijden moeten winnen. Maar dat houdt ook in dat we nog steeds afhankelijk zijn van de andere resultaten op het veld en voornamelijk de ster. Dus hier gaat het voortvarend. Het is lekker druk op het sportpark. De jeugd heeft afsluiting hier, dus onder de rust worden hier de kampioenen gehuldigd door die dit voetbaljaar kampioen zijn geworden. Dus, en daarna is hier nog een leuke afsluiting. Laten we hopen dat dat met een overwinning van Van Haring in allemaal kan samenkomen. Dus maar hier met 13 minuten op de klok, waar Van Haring toch wel een klein overwichtje heeft. Met 13 minuten klok een 1-0 voorsprong.
1: Dankjewel Martin, we horen jou later weer. En dan hebben we alle wedstrijden gehad. Wedstrijden die om 2 uur begonnen zijn en wedstrijden die om 3 uur begonnen zijn. Of we alle 3 begonnen zijn.

0: Het is rust bij de wedstrijd Groesbeekse Boys tegen Olympia 18. En daar staat het momenteel 4-1. Er is ook gescoord bij de wedstrijd Leunen tegen Middenpeel. En dat is heel belangrijk voor de mensen uit Leunen. 1-0. Hoop vuurwerk bij het amateurvoetbal. En dat zou bij het hockey wel meevallen, denk ik, hè Gert-Jan?
1: Ja, goedemiddag. Nou, wij hadden heel veel vuurwerk vanmiddag hier bij de start van de wedstrijd. Maar dat was vuurwerk van de voetbal inderdaad. Die hier wat het veld hier flink kon zien en horen.
0: Daar heb je wat van gezegd, of niet?
1: Nee, zeker niet. Hebben we wel heel even de scheids heeft heel even de wedstrijd stilgelegd. Want het ging zo te keer dat we heel eventjes gewoon gestopt hebben en even rustig gekeken hebben met z'n allen. We mogen genieten van het vuurwerk van de voetbal.
0: Nou, aardige kerel is dat. De voorlaatste wedstrijd van de dames. Ja, het ging eigenlijk nergens meer om, hè?
1: Nee, het is proberen uit te spelen, proberen onze huid duur te verkopen tegen ploegen die toch allemaal wat verder zijn. En dat was vandaag weer.

0: beetje hetzelfde. Os die staan nu derde. Die willen nog proberen volgende week willen ze nog naar de tweede plek opklimmen. Zodat ze voor de play-offs kunnen gaan. En ja, de wedstrijd was onze beiden hebben goed gespeeld. Flink ervoor gevochten. Maar elk kwartier heeft Os één keer gescoord. En wij helaas niet. Dus uiteindelijk hebben we met 4-0 verloren. Maar ook de tegenstander zei dat, dat Venray gewoon goed meegespeeld heeft. Scheids ook. Het was een vriendelijke wedstrijd. Dus we kijken er toch een goed gevoel op terug.
1: Nou, lekker toch. Ga je nu ook die wedstrijd heel anders in? Nu je weet dat er eigenlijk niks meer te verdienen valt. Geef je andere speelsters de kans?
0: En ja, wij zijn verplicht om heel veel andere spelers de kans te geven, omdat we heel veel blessures hebben. Dus het is bij ons echt proberen om de spelers bij elkaar te krijgen. Dus wij hebben inderdaad van de jeugd twee spelers houden vandaag bij die ingevallen hebben. En die doen het heel goed. Het is heel mooi dat ze meer kunnen spelen. Maar dat is dus meer omdat we gewoon met eigen blessures te maken hebben. We hebben iets van 4 blessures en eentje in het buitenland. Dus we missen 5 basisspelers missen we.
1: Volgende week de laatste wedstrijd, Geert-Jan, voor de dames. Kan je dan zeggen dat je toch wel een leuk seizoen hebt gedraaid en een goed leerproces was?
0: Zonder meer. Het is leerproces zeker. Het is wel een seizoen geweest waar de meiden wel door een dal hebben moeten gaan. Wat ze niet gewend waren. Maar ook daar leren ze heel veel van. Dus hier kijken we toch met een positief gevoel op terug.
1: Ja. Nou, lekker op vakantie en dan opnieuw beginnen. Met alles wat je hebt geleerd en dan... Ja, natuurlijk weer nieuwe prijzen, hè?
0: Gaan we doen.
1: Oké. Hey, bedankt en tot volgende week zondag. Geniet nog van deze zondag. En nogmaals, dank. We gaan naar het voetbal. We gaan naar Peter van der Oeven. DSV tegen Meelsbeek. Nog steeds vuurwerk.
2: Nee, vuurwerk is wel voorbij. Maar het lijkt erop dat ze de stand hier weten bij Constantia tegen Juliana Mil. Want daar is een doelpuntje gevallen. Dus misschien dat Jan dat dadelijk even kan vertellen. Hier is nog steeds 0-0. Maar het begint meer op een wedstrijd te lijken. De eerste minuten waren afwachtend. En nu is zijn tunnels toch wel steeds meer richting het doel van Milsbeek. Hier weer een bal in de 16. Het wordt teruggelegd. Ai, en dan is het Milsbeek wat kan opruimen. Was toch een aardige kans voor DSV om de score te openen. Nu wordt de speler van Milsbeek weggestuurd. En die is nog steeds in balbezit nu op de andere helft van DSV. Dan wordt de bal weer terug richting verdediging gespeeld. Nu nog een keer naar voren, denk ik. Maar goed, blijft dus 0-0 en spannend. En ik kan nog niet zeggen dat DSV zoveel beter is dan Milsbeek. Dus ze zullen nog een tandje bij moeten doen.
1: Dankjewel Peter, we horen dat van jou. Leunen is op de goede weg, Lucien.
3: Ja, klopt inderdaad. Leunen heeft zojuist gescoord. Doelpunt van Jordi Tatu. Die scoorde uit een voorzet van Sjoerd van de Winkel. Die de bal mooi soleerde naar de achterlijn toe en toen teruglegde. En Jordi Tatu die tikte mooi rustig binnen in de verre hoek. Ja. En ondertussen is het spel wat meer gelijkwaardig geworden. We zien eigenlijk twee gelijkwaardige ploegen. Dan weer een aanval van Middenpeel en dan weer eentje van Leunen zojuist weer. Die ook helaas strandt. En de keeper van Middenpeel trapt de bal, geeft een lange bal naar voren. En er komt een aanval aan van Middenpeel. Nee, de bal is weer weg, is weer onderschept door Leunen. En het is weer een vrije trap van Middenpeel.
1: Dankjewel, Lucien. Na de klok van 3 uur komen wij weer bij jou terug. En hopelijk ook weer met goed nieuws. Bent u zojuist ingeschakeld? U luistert naar Zondagmiddag Live, het sportprogramma van Omroep Venray en Omroep Land van Kuiken. 2 uur natuurlijk weer het amateurvoetbal, want de beslissingen gaan vanmiddag vallen. Wij gaan...

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is dit Zondagmiddag Live met Hilco Boot. Omroep Venray, Omroep Land van Kuik, Maasland Radio en Gennep Nieuws met het laatste sportnieuws uit de regio met vanmiddag.
1: Uiteraard het amateurvoetbal. Veel ontknopingen zullen plaatsvinden. En in het rust van het amateurvoetbal gaan we aandacht besteden aan korfbal. En dan gaan we naar IJsselstein. De Peelkorf speelde tegen Rooi. Ook een hele belangrijke wedstrijd was dat. Maar eerst voetbal. Jan van de Wiel bij de wedstrijd Constantia tegen Juliana Meel.
2: Ja, want hier heeft na een 10 minuten, denk ik, dus uit het wel van Juliana dus de voorsprong genomen. Het was een prachtig doelpunt. In eerste instantie werd hij door Luc van Tienen ingeschoten, maar de afvallende bal die kwam voor de voeten dus van Wes van Weijen en die schoot hem vlekkeloos binnen. Daarna heeft Juliana toch nog zeker 2 kansen, echt 100% kansen gehad, maar door geweldig optreden dus van de keeper en in een karambool van verdedigers dat die bal dus naast ging. Maar Juliana is hier vandaag voor zover we zitten nu een half uur in de wedstrijd. Dus de bovenliggende ploeg die de aanval zoekt. Dus je kent het elftal van vorige week niet terug. Als het gaat over inzet en passie en wilskracht. En dus dat het nog maar 1-0 is voor Juliana. Dus daar mag eigenlijk nog een geluk. Daar mag Wanrooij zich nog gelukkig mee prijzen, want het is hier Juliane die hier de dienst uitmaakt en leidt met 1-0.
1: Dankjewel, we blijven in de vierde klasse. We gaan naar Peter van der Oeven bij de wedstrijd DSV Milsbeek. En er is gescoord bij jou, Peter.
3: Ja, inderdaad. Juliana scoort en dan moeten ze dus ook scoren. Dat hebben ze gedaan. Eerst werd chef van de Broek, of Stijn van de Broek weggestuurd en werd bij het spel gegeven. Daar was niet iedereen content mee, althans het DSV-publiek. Maar een minuut of twee later ging hij alsnog in. Dezelfde van de Broek ging door. Keeper Bode deelde de bal niet goed genoeg. Of althans, die wist er even niet goed raad mee. En daar was toen uiteindelijk Lars Velpaus die de bal in het doel schoot. Het is dus 1-0. En nu de wedstrijd gaat nu gewoon uiteraard door. Het is Milsbeek, wat echt niet slecht is of zo. Maar Stunnes heeft het aardig onder controle, om het zo maar te zeggen.
1: Dankjewel. Ook bij jou komen we later terug. Ik heb een ruststand bij de wedstrijd Leones tegen SES. Daar staat het 2-1. We gaan weer naar het sportpark Soetenau in Vierlingsbeek. En we gaan naar Martin van Achten. Martin, toen jou verliet, stond het 1-0 voor volharding.
4: Ja, en dat staat met 32 uur de klok nog steeds. Bono Barthe heeft toch, wat moet ik zeggen, ook meer ERC krijgt toch zijn kantjes. En Bono Barthe heeft toch al 2 keer knap moeten redden voor de rood-witte. Maar dan tegenover staat dat Verlading ook nog weer met Teuvenberg een kantje kreeg. Tevens is liep deze Teuvenberg hard tegen de keeper op. Die ligt nu even met een kleine blessurebehandeling op het veld. EFC heeft noodgedwongen al 2 keer moeten wisselen. Dus deze wedstrijd die zal in de eerste helft wel nog wel wat extra minuten krijgen. Maar goed, dat mag voor Verlading Timmermans niet uit. Verlading voetbalt ook wat vrijer. En er is wel wat afgevallen na die 1-0 voorsprong. En toch het geloof bij de rood-witte is eigenlijk weer helemaal terug. En laten we hopen dat we dit toch wel even voort kunnen zetten. Want ja, een 1-0 is een magere 1-0. En het liefst, ik denk wel iedereen hier op het sportpark hoopt toch dat ze er 1 of 2 naar bij kunnen prikken. Wat de voorsprong wat rianter is. Maar ook dat heeft geen garantie. Dat bleek wel vorige week. Waarvan had ik met een 3 voorsprong de rusting ging. En nog met hak over de stoot met 5-4 won. Maar goed, dan maakt niemand om. 3 punten op dit moment zijn de belangrijkste voor de rood-witte. En wat de concurrentie doet, dat zien we dadelijk wel naar kwart over 4. Dus hier nog steeds met een goede 10 minuten te gaan. Een 1-0 voorsprong.
1: Dankjewel. We gaan naar Karel de Bruin in de 5e klasse F. De wedstrijd SV United tegen Hegelsom. Een wedstrijd die ergens nergens meer omgaat, Karel, zei je.
5: Ja, alleen voor United nog misschien om nog hoger te komen. In ieder geval een mooie steady middenmotor te worden in de 3e klasse G. Dus ja, dat ze daar in een mooie klassevoetbal zich veilig gesteld hebben. En ja, wat ik nu zie is toch wel United de betere ploeg. Ook met de betere kansen, maar ze gaan er nog niet in. Hegesom doet in ieder geval niet voor spek en bonen mee. En ja, probeert ook nog wel wat. Nog een bal op de lat gezien en een schot langs. Dus ja, ze geven in ieder geval wel wat partijen. In ieder geval, ze laten niet meer zomaar de winst, de drie punten zomaar afpakken. Wat ook kan zeggen dat United af en toe wat slordig speelt. En ja, dus we zitten nog nu in de 41 minuten 0-0. Dus ja, kijken of United daar. Oh, daar wordt een fout gemaakt van.
6: Yes.
5: Ja. In die Philips ja, maakte 1-0 live in de uitzending. Het was nummer 10 van Hegesom, de aanvoerder, die de bal niet onder controle kreeg. En het was in die Philips die met schijnbeweging en al probeerde de keeper te doen. En ja, de keeper kon er net niet bij, raakte hem aan. Maar in ieder geval, hier hebben ze toch een foutje van de tegenstander nodig om op 1-0 te komen.
1: Dankjewel, Carlo. Is er wel publiek bij jou bij de wedstrijd tegen Hegesom? Ik hoor helemaal geen gejuich bij het doelpunt.
5: Ja, ik zit ook binnen, dus er is wel wat publiek, zeg maar. Ik dacht van, als het gaat regenen, zit ik in ieder geval droog. Ja, en we hebben wat publiek hier binnen, zeg maar, in de bestuurskamer. Maar buiten zie ik ook wel wat staan. Er was wel wat gejuich. Ja, er staat wel wat vanuit Hegesom. Maar dat is niet veel. Ik heb het wel eens drukker gezien, maar het is niet zoveel drukker. Maar ja, ze zitten
1: hier. Het is helemaal hier, duidelijk.
5: Ja, hier ja, nog een, misschien nog een Sven.
1: Nee, we moeten gauw eventjes naar Leunen toe, naar Lucien Peters, die in de kou staat langs het veld bij de wedstrijd tegen Middenpeil. Lucien, goedemiddag.
7: Goedemiddag, ja, ik sta inderdaad in de kou. De zon schijnt niet, maar ik heb net een biertje gekregen. Dus dat is altijd lekker, een koud biertje. Leunen heeft zojuist een penalty gemist. Gijs Konings werd onderuit gehaald in strafschopgebied. Jordi Hattu nam de penalty, schoot hem eigenlijk goed in. Maar de keeper, die lange keeper van Middenpeil, die reikte goed. En die pakte de bal uit de hoek. En daardoor bleef het 1-1. En zojuist heeft het spel een kleine 8 minuten stilgelegen. Omdat een speler van Middenpeil de arm uit de schouder uit de kom had. En die is zojuist van het veld afgelopen met behulp van de leider. En hij keek nogal wit. Ik denk dat hij onderweg is naar de EHBO zometeen. En ondertussen is het voetballen weer verder gegaan en loopt het aardig gelijk op.
1: We gaan naar Edwin van Krij bij de wedstrijd EGS 20 Brackenstein. Daar is gescoord, Edwin.
8: Ja, in de tweede helft is amper 2 minuten oud. Op Brackenstein krijgt de allereerste kans van de wedstrijd. En die zet hem meteen om in een doelpunt. Een verre voorzet vanaf de linkerkant komt terecht bij de tweede paal. Waar een vrijstaande speler Thomas Koenen van Brackenstein hem binnen kan tikken. De stand is nu dus 1-1.
1: 5-1. Oké, dankjewel. Ik word even aan het communiceren met Lia. Moet ook gebeuren natuurlijk, hè, want we moeten bijblijven. Eventjes kijken. Het is alweer 13 minuten over 3. Het is bijna rust bij de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen. En in de rust van de voetbalwedstrijden, ik heb het al eerder gezegd, dan gaan we korfballen. Dan gaan we kijken wat de dames van de PO Korf hebben gemaakt. Oh, pak even Jan, wordt er gezegd, want er is gescoord, Jan. Jan? Oh, even wachten, zegt Lia, want ze is aan het bellen. Normaal is Lia razendsnel. Daarom zit ze hier ook bij het sportteam. Ja, Jan, nu ben je aan de lijn. Er is gescoord bij jou.
9: Jazeker, want hier heeft Juliane de voorsprong verdubbeld. En het is diezelfde Wes Verweijen die het net wist te vinden. Ja, Juliane drukt en blijft Constantia dus op eigen helft terugdringen. Dus een heel verschil buiten vorige week. Dat is waar Juliane eigenlijk de tegenstander de ruimte biedt. Maar van hier is Juliane dus van meet af. Dus dat ze Constantia onder druk zetten. En ja, en dan, je kunt gewoon zien, het rendeert. Maar ja, dus nog altijd is Juliane afhankelijk dus van de uitslag. Dus van DSV, ja, daarna heb ik dus begrepen, dus dat de stand daar dus 1-0 voorsprong is voor DSV. Dus dan heeft Juliane er niet zo heel veel aan. Maar goed, Juliane heeft hier, doet hier wat ze moet doen, is winnen. En de voorsprong op dit moment is 2-0.

We gaan eventjes naar het tafeltennissen. Want het jongensteam van de Red Stars hier uit Venray die heeft gisteren geschiedenis geschreven. Het jongensteam van Red Stars is voor het eerst in het 60-jarig bestaan van de club kampioen van Nederland geworden. In een spannende finale werd Hilversum verslagen en de wedstrijd eindigde in 5-5. Maar de jongens van Red Stars wonnen meer games en pakten daarmee de nationale titel. En de gelukwensen gaan natuurlijk naar het jongensteam van de Red Stars. In het eerste uur heb ik het u ook al verteld. We kunnen wat dagtickets weggeven voor het meerdaags wandelevenement wat plaats gaat vinden in Venray. En wel op 5, 6 en 7 juni. Wilt u jouw ticket hebben, dan kunt u bellen naar de omroep 0478-512-362. U mag ook appen. En daarvoor gaat u naar de website van Omroep Venray, www.omroepvenray.nl. En rechtsboven vindt u een groene knop. Daar drukt u op en dan kunt u uw berichtje appen. Wat willen wij weten als u een aanmerking wilt komen voor de dagticket? Uiteraard uw naam, uw e-mailadres, welke afstand je wilt lopen en op welke dag. Dat geven wij door aan de organisatie. En via uw e-mailbox ontvangt u dan de dagtickets.

0: Daar gaan we niet heen. We gaan naar het voetbal. Het is 10 minuten over 2:30. We gaan naar Martin Achter, want er is weer gescoord, Martin.
1: Ja, inderdaad. 2 keer zelfs. En helaas, of ja, gelukkig, alle twee de teams hebben gescoord. Van Hadingen die een vrije trap kreeg en slim genomen werd door Vincent Buijs op Tim Martens. En Tim komt weer om, kon Tim hem voorzetten. En wederom Teun Verberg die hem netjes afronde. Maar er tegenover staat, 2 minuten later stond de verdediging even niet op te letten. Een onafzaamheid of een gemakzucht, zeg het maar. En Spadoes bracht EFC de spanning eigenlijk terug naar 2-1. Dus qua balbezit staat hier eigenlijk gewoon gelijk op. Net een momentje gehad na de 2-0 dat EFC wat geïrriteerd raakt. 2 snelle geelkaarten achter elkaar. Maar voor de rest eigenlijk weinig kansen voor de gasten uit Eersel. Van Haring is toch wel qua kansen toch wel wat dominander aanwezig. En laten we het hopen, laten we de jongens zichzelf ook eens belonen om die kansen die we echt krijgen, om eens allemaal af te maken. Dan voelt het een stuk makkelijker. En over het algemeen krijgt Van Haring ze ook te gemakkelijk tegen. En dat is natuurlijk ook jammer gezien de aanvalsdrang die de club heeft, of die het elftal heeft. Maar goed, hier met de klok staat er 45, maar met enkele blessures die er geweest zijn. Na de scheidsrechter, we zijn het tevens een uitstekende arbitrale trio die we hier vandaag weer hebben. En geeft hier een vrije trap van EFC op randje 16 meter. Ik weet niet of we tijd hebben om deze even mee te nemen. Dus er wordt weer een spannend moment, ook weer net voor de rust. Wat vorige week ook weer een vrije trapje ons de 3-1... En dat voor die kracht de burger moet. Laten we hopen dat de EFC, wat trouwens een verdediger heeft met een uitstekende trap. En die beste man staat nu ook achter de bal. En er wordt even gediscussieerd wie hem mag nemen. Zo te zien. Daar zijn ze een heel eind over uit. Dus alle 11 volharding mensen. In de 16 meter van volharding. De bal wordt nog even goed gelegd door de. Door de vrije trapnemer van Eerste Lenigat. Hij schopt een Padoes in de muur. En deze aanval smoort in schoonheid. Dus Van Haring kan weer rustig opbouwen. En wachtend eigenlijk op het rustsignaal van de scheidsrechter. Maar dat gaat even nog niet gebeuren. Dus hier in de blessuretijd van de eerste helft een 2-1 voorsprong.
0: Dankjewel. Na 3:30 horen we jou weer. Genietend achter het raam in de kantine van SV United. En een bakje koffie en misschien ook wel een roze koek zit Coro de Bruin. Coro, leuke wedstrijd.
2: Ja, tot nu toe wel. Ja, voor United wel. Ze hebben het krachtverschil toch kunnen uitdrukken in een grote voorsprong. 2-0, dat was een goede aanval. Via Mike Linders naar Sven Lentzen of Kas, volgens mij was het Sven. En ja, die kon hem mooi bij Indy brengen en die kon hem gewoon goed inschieten. We staan 2-0, we hebben rust. Dus 2-0 de rust ingaan is altijd goed voor United, hè?
0: Dat dacht ik ook, voor elke club is dat natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Blauw-wit.
0: Zo is het. Carol, geniet nog even lekker van je bakje koffie. En we komen de tweede helft zeker weer bij je terug.
2: Dat is prima.
0: We gaan naar Jan van der Wiel, want daar is gescoord.
3: Ja, want daar heeft Juliane dus de ruststand op een 3-0 voorsprong afgerond. Het was een weer West Verweijer, dus die bal onderkant van de lat, dus weer het veld insprong. Anders had hij dus een zuivere hat-trick gescoord vandaag. Maar de afvallende bal, die was in dit geval dus voor Luc van Tienen, die bal dus heel beheerst binnenschoof. Maar in ieder geval een 3-0 voorsprong, waar op dit moment Juliana niet zo heel veel aan heeft. Wanneer dus DSV, want daar is het nu rust, wanneer die 1-0 voorsprong vasthouden, dan is het voor Juliana dan toch bekeken. Maar in ieder geval, het is bemoedigend als je ziet hoe binnen de krijtlijnen dus gestreden wordt dus om de winst.
0: Dankjewel. Inmiddels is het alweer 5 minuten voor 3:30 en de rust bij de meeste amateurwedstrijden. Dus zometeen gaan we korfballen. We gaan kijken wat de dames van de Peelkorf uit IJsselstein hebben gemaakt in Oeteldonk.

0: We onderbreken de praat eventjes. We gaan naar Marius. Want Marius, de doelpunten vallen als rijpe appelen bij jou.
1: Nou, dat wil ik net zeggen. Dat is zo. Het is inmiddels 6-1. En het is alleen eigenlijk Groesbeekse Boys wat het spel maakt. Olympia is zich helemaal beperkt tot verdedigen. Dat was zojuist nog gewisseld met Michail Radijevic, die met een blessure erop, maar het veld heeft moeten verlaten om zijn topscorer. Er zijn nog weer een paar jonge jongens ingekomen van onder 23. Dus die zullen het spel zeker niet doen kantelen. Ja, 6-1. Het is Groesbeekse Boys wat dicteert. En dat gaat maar door. En kansen voor Olympia komen er dus niet. En nu is het een heel vervelende terugspeelbal. En krijgt Groesbeekse Boys weer een kans. En dat betekent dus 7-1. Ja, zulke soort blunders moet je als keeper niet maken, hè. Dat wordt hier al geroepen, 10-10-10. En ik zie het gewoon van komen ook nog. Het is nog een kwartier gegaan, 7-1. Een kansloos Olympia. En de score die blijft erop lopen naar 4-1 bij de rust. Keeper ook nog gepasseerd. Dus moet vervangen worden door de jeugdige Tijn Bindels. Na een half uur in de tweede helft, 7-1.
0: EGS 20 tegen Berkenstein is ook gescoord. Daar staat het inmiddels 2-1. En bent u zojuist ingeschakeld, allemaal van harte welkom. Tot 5 uur kunt u luisteren naar Zondagmiddag Live.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Lieke van Bussel, die zit in de wacht. We gaan eerst naar het voetbal. We gaan naar Groesbeek, want daar daar riepen ze om 10-10-10. Dat gaat ook wel lukken, denk ik, hè, Maris?
1: Nou, dat zou best kunnen. Het is nog 10 minuten te gaan. En de stand is inmiddels opgelopen tot 7-1. En ik denk dat er nu 8-1 was gescoord. Maar de man die zou moeten scoren, die trapt helemaal naast de bal. En het was toch nog een corner voor Groesbeek. Groesbeekse boys, dus met 10 minuten te gaan had ik 3 doelpunten. Dat zou zomaar kunnen doen, de spelers speelt zich uitsluitend naar af op het helft van Olympia. Er zijn nog zojuist wat wissels gekomen en dat komt dan de corner, de bal wordt naar voren gebracht en wordt dus afgeslagen en de bal komt dus zowaar op de helft van de Groesbeekse boys. Dus 7-1 met nog een kleine 10 minuten te gaan.
0: Als het de 10 behaald is, horen we jou weer. Marius, tot zover. Ja, bedankt. We gaan naar het korfbal. Lieke, dank voor het wachten. Lieke van Bussel van de korfbalvereniging De Peelkorf. En onze volger van De Peelkorf, Jack Willems, die zegt dat jullie geroemd worden door het aanvallend spel de laatste weken. Is dat zo?
2: Wat zei je?
0: Onze volger van De Peelkorf, Jack, die zegt dat jullie geroemd worden de laatste weken door het aanvallend spel wat jullie spelen.
2: Geroemd worden? Oké, okay, ja, nou, ik moet zeggen, de laatste paar weken gaan op zich de wedstrijden best wel steady. Dus op zich zitten we er wel lekker in. Dus op zich, voor de voorbereiding hebben we daarin wel een goed vertrouwen gehad. Vandaag.
0: Ja, vandaag moesten jullie naar de kop lopen in Oudenrode. Jullie spelen in de topklasse. Moest die wedstrijd verlopen? Beetje spanning vooraf?
2: Nou, ik denk niet per se spanning. Het was een belangrijke wedstrijd, want de punten waren op zich wel belangrijk, denk ik, voor allebei de teams. Het begin van de wedstrijd ging het eigenlijk ook wel echt al gelijk op. Aan beide kanten vielen eigenlijk de doelpunten best wel makkelijk. En er was niet echt een ploeg die er toen nog bovenuit sprong. Waardoor hun met de rust eigenlijk met 2 doelpunten voor stonden. Alleen na rust kwamen hun eigenlijk beter in het spel. En was het bij ons, viel het er allemaal gewoon niet in. Waardoor we uiteindelijk eigenlijk met een dikke uitslag nog wel hebben gewonnen. Maar tot eigenlijk de laatste 10 minuten wel een spannende wedstrijd is geweest.
0: En wat is het uiteindelijk geworden, Lieke?
2: 19-13, als ik het goed heb.
0: Ja, ik weet het niet.
2: Ja, volgens mij 19-13.
0: En wat heeft dit voor gevolgen in de competitie?
2: Op zich staat de stand nu nog steeds heel dicht bij elkaar. Dat kan echt naar alle kanten op. We hebben nog 1 wedstrijd te gaan. En het is nu nog lastig te voorspellen, maar het gaat allemaal afhangen van de laatste wedstrijden die gespeeld gaan worden.
0: En die vinden allemaal komend weekend plaats?
2: Nee, we hebben komend weekend vrij en het weekend erop is dan de laatste competitieronde.
0: Even lekker rust naar de spanning toe.
2: Ja, precies.
0: Hey, in de topklasse dit jaar, hoe zijn jullie dat bevallen?
2: In principe goed. We kunnen goed meedraaien met alle wedstrijden. Ook alle tegenstanders kunnen wij in principe wel gewoon een goede wedstrijd tegen neerzetten. Dus het liefste willen we eigenlijk gewoon in die topklasse blijven staan. Dat valt zo.
0: Hey, nog 1 wedstrijd te spelen, zei je, over 14 dagen. Als we dan gaan kijken naar het volgende seizoen, blijven team bij elkaar?
2: Bij ons in ieder geval wel.
0: Nou, dat is altijd
2: zover
0: lekker,
2: ik weet. Hebben in ieder geval een goede basis en is er niemand van plan om te stoppen.
0: Nou, mooi vooruitzicht is dat. Lieke, ik wil je vriendelijk bedanken dat je even tijd vrijmaakte. En geniet nog eventjes van deze zondag.
2: Super, dank je.
0: Ja, jij ook weer bedankt. We gaan naar het voetbal. We gaan naar Maurice, als je het goed onthouden hebt. Goedemiddag. Oh, Edwin, ja, al die namen, joh. En ik had net Lieke aan de telefoon.
3: Ja, die zit te wachten, inderdaad. Ja. Ja, die zit inderdaad te wachten, want die heeft te melden dat er 5 minuten geleden weer gescoord is. En deze keer weer door EGS. Bij een goede aanval werd de bal weggewerkt uit het 5-meter gebied. De bal komt terecht bij Tom Roosstraat, die van 1,20 meter de bal in 1 keer uit de lucht neemt en de bal binnen voorliet. Waardoor EGS nu weer leidt met 2-1. We zitten in de 77ste minuut. Het kan nog wel alle kanten. Want Brakstein is wel een beetje beter gaan spelen als in de eerste helft. En hebben ook wat kleine kansjes gehad. Terwijl ze in de eerste helft eigenlijk helemaal niks hebben gedaan. Maar nu komen ze duidelijk terug. Dus het wordt nog een spannende wedstrijd. Spannend dikkertier. 20 minuten.
0: Nou, we blijven jou volgen en tot zover. Bedankt. Inmiddels is het alweer 8:08. Rust bij het amateurvoetbal. En we gaan dadelijk aan de tweede helft beginnen.

0: De wedstrijden die om 2 uur zijn begonnen, dan hebben we het natuurlijk over het amateurvoetbal, die lopen te einde. Maar de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen, die beginnen alweer aan de tweede helft. Een van die wedstrijden is DSV Millsbeek. En Peter, worden we kampioen?
1: Tot nu toe wel. Het is nog steeds 1-0. Millsbeek heeft toch eigenlijk wel minimaal een punt nodig, de tegenstander, om erin te blijven. Want je weet nooit of Astrantia wint van Hapse Boys. Maar DSV heeft die voorsprong nog steeds te pakken. En dat is natuurlijk belangrijk. Nu een voorzet van Millsbeek, speler op Rashidi. Maar dan een makkelijke prooi voor keeper Sommers. Net de eerste gele kaart uitgedeeld. Dus het wordt wel wat grimmiger. De tweede helft, ja, natuurlijk. En nu is Vloed er vandoor van DSV. Kan die bal nog binnenhouden? Ja, kan nog voorzetten. En de bal gaat over. En dan is het gevaar geweken. Nee, ja, wat zal ik zeggen? DSV wel een tikkeltje beter, maar je weet nooit of hij kan vallen. Het zou zomaar kunnen dat een van die snelle jongens van Millsbeek toch het op de heupen krijgt en een doelpuntje scoort. Dat moeten we hier niet hebben. 1-0 is verstand na een minuut of 7, 8 in de tweede helft.
0: Peter, even onder vier ogen. Is er al bekend wat er gaat gebeuren als ze kampioen worden vanmiddag?
1: Nou ja, dat zal een groot feest zijn. Het is sowieso wat bij de meeste clubs is de laatste speelronde. Dat betekent natuurlijk dat eigenlijk bijna alle teams zo aanwezig zijn om het seizoen af te sluiten. Dat is hier ook het geval. Vandaar dat het ook lekker druk is. Vooral achter het doel van de keeper van DSV nu op dit moment. Nu is het DSV weer in aanval. Dan is het chef Cornelissen. Kan schieten. Ai, tegen de paal. De keeper redt hem met zijn voet. En dan nog tegen de paal wordt die bal over de zijlijn gewerkt. En is het een ingooi voor DSV. De grootste kans in die tweede helft voor wederom chef Cornelissen. Maar de keeper Bennett van Millsbeek zat er goed bij. 1-0 nog steeds na een minuut of 10.
0: Jan, is de wedstrijd waar jij naar kijkt, Constantia, Juliana Meeuw, ook zo spannend?
2: Jazeker, ja, zo spannend in het veld. Dus wordt er flink hard gewerkt. En ik moet zeggen, dus Juliana blijft pompen dus op dat doel van Wanrooy. Wanrooy, 2 wissels in het veld. Dus Van Maart, vooralsnog, rendeert dat dus niet in de wedstrijd. En ja, is Juliana toch nog steeds de bovenliggende ploeg. En is weer begonnen zoals ze de eerste helft begonnen zijn. Vol in aanval. En ja, dan maar van bank spelen. En ja, een 3-0 voorsprong kan het nogal wat leiden. Maar Wanrooy, Constantia is eigenlijk geen moment gevaarlijk geweest. En het is met name te danken aan de keeper dat die bal niet in het doel verdween. Anders had de stand nog hoger dus uit kunnen vallen. Maar Juliana de bovenliggende partij met een stand van 0-3 in het voordeel van de Blauw-Witte.
0: EGS 20 tegen Brakkestein wordt gevolgd door Edwin van Kraai.
3: Ja, en daar is de score hoger uitvallen. De EGS heeft zojuist 3-1 gemaakt. Het was Cas Kouwenberg die eerst vanaf eigen helft een enorm lange rush maakte. Over het hele veld heen 3-4 spelers omspeelde. Maar vervolgens de bal verkeerd aflegde, waardoor de kans verloren ging. Maar daarna kreeg hij de bal weer in balbezit. En vanaf 20 meter schiet hij de bal over de keeper heen in het doel. Waardoor we leiden met 3-1.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we naar Vierlingsbeek. Maar eerst even terug naar Peter, want er is gescoord, Peter.
1: Ja, net een vrije trap voor DSV, net buiten de 16. Een hensballetje was het van een speler van Millsbeek. Dan gaat Teunvloed achter die bal staan. En dan is het 2-0 voor DSV. En ja, dan lijkt het toch wel een heel eind gespeeld. Al hebben we hier nog wel heel wat minuten te gaan. Moet Millsbeek 2 keer scoren. Maar dus 2-0 in het voordeel dus van DSV. Doelpunt dus, Teunvloed.
0: De spanning is te stijgen op Sportpark Zoetendaal bij de wedstrijd Verharding EFC, Martin. Zijn er veranderingen in het team van Verharding?
4: Ja, Wil Frans heeft noodgedwongen moeten wisselen. Sam Jansen, die een paar tikken op de enkel kreeg, is achtergebleven in de rust. En zijn vervanger Rick Maas zal het stofzuigerwerk op het middenveld moeten gaan doen voor de Rood-Witte. Ja, toch.

0: Zeker wedstrijd. Hier wordt Mike Lenders weggestuurd. Kijken of hij de bal in kan houden en een voorzet kan produceren. Oh, en nou vlacht de grens opeens wel. Heel apart. Maar ja, het is geen, verder is geen aanval. Het is een beetje box-to-box spel. Weinig kansen. Eén keer Cas Lens die inschoot. Maar dat was een makkelijke prooi voor de keeper. En verder gaat het een beetje op en neer. Ik denk dat de wedstrijd wel gespeeld is. Maar ja, dus, in ieder geval staan nog mooi 2-0 in de 65e minuut.
1: Dankjewel. Zometeen horen van Marius of Groesbeekse Boys de 10 hebben gehaald. Maar eerst nog even terug naar de wedstrijd DSV Millsbeek. Peter.
2: Ja, kleine rectificatie voor het doelpunt te maken. Het was geen Teun Vloed, maar Pieter Vloed. Dat werd mij even verteld. Dus ik had ze even door elkaar gehaald. 2-0 is het dus. Kwam er iemand met een spookkleed langs het veld op rennen. Degradatiespook. Een beetje als de draak stekend richting Millsbeek. Maar dus 2-0. Comfortabele voorsprong voor DSV.
1: Dank je. Marius, de mensen uit Gelderland, Groesbeek, hebben jullie de 10 gehaald?
3: Nee, net niet. Het is 9-1 geworden. Ja, het was een wedstrijd in de tweede helft, eigenlijk op 1 helft. Vele blessures hadden al. En dan werd ook nog de spits vervangen. De keeper moest vervangen worden met blessures. Dus het was vandaag een dag dat alles tegen zat en coaching. Dus 9-1, een ongekende afstraffing. Maar dat werd met de rust eigenlijk al half gespeeld. Van het zou wel eens een dubbele cijfers kunnen worden. Dus het is net niks geworden. Nee, vandaag was Olympia volkomen kansloos. En zeker in de tweede helft kwamen ze helemaal niet meer van de bal. Dus geweldige nederlaag. 9-1.
1: Marius, kan jij je herinneren hoe lang het geleden is dat jullie zo afgestraft zijn?
3: Ik zou het niet weten. Dat is al heel lang geleden, want 9 is heel erg veel. Hè?
1: Ja, hoe gaan jullie nou terug naar Boksmeer?
3: Nou, met de auto. Ja. Met de auto.
1: Hey, ik wil jou vriendelijk bedanken. Doe voorzichtig dadelijk terug richting Boksmeer. En graag tot het volgend weekend.
3: Volgend weekend spelen we thuis tegen Leones.
1: Nou, en dan nemen we weer wraak, hè?
3: Ja,
1: oké. Okay. Tot zover, bedankt. 9-1, ik zeg het heel zachtjes, de wedstrijd Groesbeekse Boys tegen Olympia 18.

0: loopt gesmeerd bij Vielingsbeek, of niet, Martin?
1: Ja, inderdaad. Het loopt hier echt gesmeerd. De tweede helft pakt Verhaling heel anders uit als men wel eens meerdere andere wedstrijden gedaan heeft. We nemen ons even terug in de 50e minuut. Maken Daniels die zelf een aanval opzetten en dat levert hem een corner op. En diezelfde Maken Daniels die trapte die corner. En die werd door Nino Jans Feyenoord binnengekropt via de eerste paal. En dat was de 3-1. Maar goed, eventjes daarna dacht Timmetje Martens, goed wat jij kan Jansen, dat kan ik ook. En alleen Timmetje deed het met zijn voeten. En die bracht hier de stand met een schitterende goal op 4-1. Dus hier een comfortabele voorsprong voor Verhaling. 4-1 in de 55 minuten in de tweede helft. En dat vinden de Rood-Witte ook wel moeten hebben. Want EFC geeft zich nog steeds niet gewonnen. En ja, en zolang GFC het niet gewonnen heeft, is er nog niks beslist. Maar het gaat hier, het is hier nu eigenlijk, Verhaling een beetje aan gelden die play aan het spelen hier tegen de Rood-Witte. Balletje buitenkant voet, het loopt hier echt gesmeerd voor Verhaling. En dat hier is deze aanval even van Jens Biersteker, die op links voor. Jens dacht even zelf te doen, maar helaas, deze bal kon de keeper makkelijk oppakken. En EFC kan zo weer aan een nieuwe aanval beginnen. Maar hier, hier lijkt Verhaling ruim met 4-1.
0: We horen je later weer. Jack die was op het dak bezig met werkzaamheden en die hoorden ze in Leunen allemaal juichen, Lucien.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Er is net gescoord. De tweede strafschop van Leunen is er wel ingegaan. Die is erin geschoten door Sjoerd van de Winkel. Siem Vullings liep alleen door op de keeper en werd onderuit gehaald. En Leunen kreeg een penalty. En die werd door Sjoerd van de Winkel koel links in de hoek geschoven. En onbereikbaar voor de keeper. Dus het is 2-0. Het spel is nog steeds een beetje gelijkwaardig aan elkaar. Leunen is licht beter. Maar Middenpeel heeft al net een mooie kans gehad die gered werd door Tim Jacobs. Die net zijn handje eronder tussen kreeg en de bal tot een corner verwerkte. En vrij vlot daarna kreeg Leunen de aanval waar de strafschop uitkwam en de 2-0.
0: Dankjewel. Dan proberen we dadelijk contact te krijgen met Oosteren, want die wedstrijd is ook heel belangrijk. Maar ze willen nog niet opnemen daar in de kantine. We gaan zo meteen plaatsmaken voor de broodnodige reclameboodschappen en het NOS-nieuws.

0: Het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook. Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur is dit Zondagmiddag Live met Hilco Boot. Omroep Venray, Omroepland van Kuik, Maasland Radio en Gerrit Nieuws. Met het laatste sportnieuws uit de regio met vanmiddag.
1: De laatste 15.

0: besteden aan het wandelevenement wat hier in Venray plaats gaat vinden op 5, 6 en 7 juni. En we gaan ons best doen om alle einduitslagen van het amateurvoetbal binnen te halen. We gaan naar het voetbal en we gaan eerst naar Peter.
1: Ja. Oh, ja, sorry. 3-0 is het geworden tijdens de boodschappen en de nieuws. Het was wederom Lars Veldpaus die een doelpunt maakte. Hij zat er lekker in. Lars is juist gewisseld voor Eef van der Goor. En ook Rick Groot is naar de kans voor Niels Vijverstra. DSV kreeg al een aantal keren de kans op de 3-0. En uiteindelijk ging hij dus er netjes in. En dan is het eigenlijk wel het pleit al een heel eind beslecht. Met nog een kwartier voetballen hier in Sint-Antonis. Is Milsbeek wat nog wel probeert een doelpuntje te maken. En Sint-Antonis, vindt het wel best. Misschien nog een extra doelpunt erbij. Maar hier gaat niet veel meer veranderen. Als iemand dacht van nou, dit wordt een spannende ontknoping vandaag. Helaas moet ik je dan teleurstellen. 3-0 is het voor DSV tegen Milsbeek.
0: Peter, heb jij meegekregen hoe het bij Oostum staat?
1: Bij rust was het daar 0-0. Okay. Maar ik heb daarna niets meer vernomen.
0: Nee, ik bedoel het, want ze nemen daar niet op in de kantine. We staan natuurlijk allemaal buiten te kijken hoe het daar gaat. Hey, tot zover bedankt. We komen bij je terug. We gaan naar Carol bij de wedstrijd SV United tegen Hegelsom.
2: Misschien kan ik wel nog mijn contacten aanboren bij Oostrum. Ik zal eens dadelijk even een appje sturen naar wat mensen. Is het toch wel beslist. Het was een mindere tweede helft. Weinig kansen. Een beetje, wat ik al aangaf, box to box. Maar het was Sven Lentzen die diep ging en de bal toch meekrijgen. En nog mooi afmaakte in de kruising. Dus hier is 3-0 in de 84 minuten. Nog een vrije trap voor Hegelsom. Die net nog wel een mooie kans kreeg. En deze gaat dan over dat Ravi Arts toch moest optreden. Zeg maar, de bal over de lat heen moest tikken. En nu hebben we nog een corner voor Hegelsom. Dus weinig gezien in de tweede helft. En nu toch wel wat meer bij het doel. In ieder geval nu bij United. Maar 3-0 denk ik dat het wel beslist lijkt te zijn. Ik denk dat Kevin de Koolhof gewoon rustig kan doen na een paar wissels die hebben plaatsgevonden. Ja, dan is het niveau ook gewoon van beide ploegen wat minder geworden. Maar toch nog een goaltje gezien in de tweede helft.
0: We horen je later weer, Carol, tot zover. Bedankt. De tweede helft bij Verharding EFC is een hele andere wedstrijd. En Martin zei het al, Verharding is helemaal los. Wordt er al om de 10 geroepen, Martin?
3: Nou, zo gek zullen we het niet maken, misschien de jeugd hier. Maar Van Haring is hier op een riante voorsprong van 5-1 gekomen. Dus hier lijkt, terwijl hier eerst nog een kans krijgt. Die bal wordt ook weer niet verzeild. Maar hier Van Haring lijkt, je kunt hier ook wel eens zeggen dat hier de wedstrijd speelt. Dus met hier nog wel aan 20 minuten op de klok. Een riante voorsprong voor Van Haring. Het zit Van Haring ook echt mee. De vijfde doelpunt. Een schot van Tim Martens op de vuisten van de keeper van EFC. Daarna Vincent Buijsen in diezelfde rebound op de vuisten van EFC. En toen komt Nino Jans makkelijk inkoppen. En die maakte zijn tweede goal van de wedstrijd. Dus het gaat hier goed. En Van Haring heeft stap 2, die van de 3 genomen moesten worden. Winnend omgezet. En dan nu wachten op aanstaande maandag, Pinkstermaandag. Dan men in GFC in Beek, Limburg, het af moeten maken om sowieso rechtstreeks de degradatie te ontlopen. Maar ook nog een kleine kans om de na-competitie te ontlopen. Dat ligt ook alweer aan de uitslag van andere velden. Dus. Maar goed, we gaan hier eerst deze wedstrijd nog zien af te maken. En dat gaat hier voortvarend en met een 5-1 op het scorebord.
0: Dank je. Dan gaan wij naar de wedstrijd Constantia tegen Juliana Mil. Is dat nog een beetje een wedstrijd, Jan?
4: Nee, dat is ook de tweede helft geen wedstrijd meer geworden. Dus vanuit Constantia zijde, want het is Juliana dus die de druk er steeds op houdt en eigenlijk Constantia nauwelijks een kans geeft. Ja, misschien dat ze direct naar de rust een klein kansje gehad hebben. Dus van Tim Kersen, de keeper van Juliana, dus die reageerde daar heel adequaat op. Maar hier, we zitten in de 76e minuut, nog een kwartier spelen. Juliana speelt wel een gewonnen wedstrijd. Maar met een stand in Sint-Antonis is het zo dat Juliana daar bijzonder weinig aan heeft. En met één punt achter de koploper. Dus toch het kampioenschap vorige week in Mail tegen DSV hebben laten liggen. Dus het is gewoon zuur, jammer. Dus hadden ze dezelfde intentie en dezelfde zwoel aan de dag gelegd als vandaag, dan was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht geweest. Maar ja, trieste constatering. Juliana die gaat nu, ja, en die veld is bijna niet te grijpen, dus op de linkerflank. En die probeert nu dus van een hier, oh, en hier een prachtige redding dus van de keeper van Van Rooij. Heeft al meer reddingen op zijn naam staan. En, maar goed, dus de stand hier 3-0, nog in het voordeel van Juliana. En ja, dus van Andyveld probeert ze dus zich te draaien. Dus dat hij in het doel terechtkomt. En hier met een pegel losgelaten. Maar die afvallende bal moet voor Juliana zijn. Is hij wel, maar de keeper lag in de weg en die pakte die bal. Stand hier, dus 3-0 in het voordeel van Juliana.
0: Lucien, kunnen ze een feestje vieren in Leunen?
5: We kunnen sowieso altijd goede feestjes vieren in Leunen, los van welk resultaat dan ook. Maar het is op dit moment nog steeds 2-0. En de wedstrijd lijkt een beetje in het slot te gaan. Er wordt over en weer, komen we nog wel af en toe bij de goal, maar komen geen echte kansen meer uit. Net nog een tot corner verwerkte bal door de keeper van Leunen. En ja, ook door de wind komen de ballen niet helemaal goed voor de goal. Dus nu is er een corner voor Leunen. Met wind mee. Dus we gaan zien hoe die gaat vallen. Of die wordt nu genomen. Corner bij de eerste paal. En wordt overgekopt door Mees Scholten. En dat is een doeltrap voor middenpeel. Blijft 2-0.
0: Dankjewel, we komen nog een keertje bij je terug. Carol, 4-0 geworden.
2: Yes. 4 en 5-0 kan ik gelijk mededelen. Net in de 89 minuten dat het weer een goal was. In eerste instantie was het in de 86 minuten Koen Pelen die voor de keeper goed kon uithalen. Hier Sven Lentzen die waarschijnlijk een soort van publiekswissel krijgt. Sven gaat naar Van Rij bij Van Rij het proberen. Dus die krijgt dan een publiekswissel thuis, zeg maar. Ja, 5-0. Daarna hier was het een vrije trap die net niet erin ging. En dan was het toch die via een eigen goal kwam er toch nog een 5-0. Dus ik denk dat het iets geflatteerd gaat worden. Maar ja, 5-0 is natuurlijk een mooie uitslag voor de ploeg United. Dus van Kevin Koolhof die nu rustig op de bank. Voor de bank staat nu.
0: Dat was het, Carol.
2: Ja. Yeah.

0: 17 minuten over 4. U hoort het wel, achtergrond. Heel veel rumoer. We gaan naar Peter. Peter, weer gescoord.
1: Ja, de 4-0 ligt in het mandje, zeg maar. Het was eerst Jeff Cornelissen die stuitte op de keeper van Milsbeek. En daarna was het uiteindelijk de invaller Eef van der Goor die de 4-0 op het scorebord zette. En hij kon eigenlijk aan beide kanten vallen. Milsbeek had ook nog wel een aantal kansen om het eredoelpuntje te maken. Maar dat is niet gelukt. En uiteindelijk is het dus DSV wat hier comfortabel met 4-0 de wedstrijd uit gaat spelen met nog een paar minuten te gaan. Zojuist een wissel nog. Benjamin van Zanten, waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd. Tenminste aan een reactie van hem te zien. Hij neemt nog even een mooi kampioenschapsfeestje mee. En Pieter Bongaas is binnen de lijnen gekomen. Dat dus. Nu nog een aanval van DSV. Maar die wordt afgevlacht voor buitenspel. En dan is het toch aftellen, zeg maar, nog een paar minuutjes. En dan kan het feest hier gaan beginnen.
0: We horen dat van jou later in de uitzending. Tot zover bedankt. We gaan ook nog hockeyen deze middag. Dat zou om 16:30 zijn. Dan gaan we kijken wat de heren van Boksmeer hebben klaargespeeld. En we gaan aandacht besteden aan het meerdaagse wandelevenement hier in Venray. Dat het eerste weekend gaat plaatsvinden van juni. 5, 6 en 7 juni. En Michel Thomassen die is dan aan het woord. Dat is een interview die onze collega Mario Kremers eerder heeft afgenomen. En we gaan ook nog kaarten weggeven als je wil voor ditzelfde meerdaags wandelevenement.

0: Peter. Het moet niet gekker worden. Er is alweer gescoord.
1: Ja, er is nog een keer gescoord. En het is ook meteen afgelopen. 4-1 is het geworden. Nog een eretreffer voor de mannen uit Milsbeek. Scholten maakte het doelpunt. En Mart Sommers lijkt de vierde te gemaakt te hebben. Hoort hier net van Jules van Loo, die corrigeerde mij. Nu gaan de, je hoort het op de achtergrond. Het vuurwerk knalt in de lucht. Wordt allemaal ver vanaf het voetbalveld gedaan. Niet op het sportterrein zelf, anders dan krijgen ze misschien problemen. Maar goed, 4-1 en eigenlijk was DSV wel wat domineerde. De eerste helft ging nog aardig gelijk op. Maar de tweede helft wist DSV toch wel... kon je wel zien wie de meeste kwaliteit in huis had. Dat was DSV. 4-1. Eindstand hier in Sint-Antonis. En kampioen in de vierde klasse G.
0: Nou, we genieten nog eventjes lekker na. Ik weet niet of je nog later in de uitzending terugkomt, Peter.
1: Ik ga het proberen. Ik ga even kijken.
0: We horen van jou. Ja. Dankjewel. Tot zover.
1: Hoi.

0: Martin, de 10 gaan we waarschijnlijk niet halen. Maar wat zit jij naar een mooie tweede helft te kijken, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, laten we hopen dat Vlaanderen niet meteen al het kruis verstoord heeft. Want volgende week is er natuurlijk ook nog een belangrijke wedstrijd. Maar goed, eerst deze waar Teun Verbergt alleen op de keeper van de EFC afging. En hem eigenlijk gewoon overhoop gelopen werd. En de scheidsrechter de voordeelregelen perfect toepaste. En Vincent Buijs daarna gewoon een intikketje had. En die bracht de stand op 6-1. Dus hier voetbalt Verharing vierend fluitend de wedstrijd uit. Die hier nog een op de klok nog een 2 minuten te gaan heeft. EFC vindt het ook wel goed. En ja, goed wat ik net zei, laten we hopen. Want volgende week bewacht hier toch weer Pinkstermaandag de belangrijke wedstrijd uit naar GSV. En als ik de uitslagen zo links en rechts in die stand bekijk, zullen we daar ook weer de 3 punten hard nodig hebben. Om in ieder geval rechtstreeks de degradatie te ontlopen. Ik zag dat Sommer zuster zelfs voor stond bij de koploper. Sommer stond voor. De ster stond gelijk bij GSV. Dus nee, hier is zowel onderin, maar zo ook bovenin nog niks beslist in die eerste klasse 1. En dat is het leuke van die klasse. Als je daar, vooral als je daar niet bij zit. En daar zitten nog verschillende teams. Sowieso 4-5 onderin. En 2-3 bovenin. Dus, en die andere paar, die zullen denken, dat is goed. Maar hier wordt op alle fronten gestreden. En goed, deze wedstrijd die kunnen we gerust opschrijven als een 3 punten voor Van Haring. En stap 2 is genomen door de selectie van Verlading 1. Dus op naar stap 3. En dat is volgende week Pinkstermaandag bij GSV in Limburg. In de Beek Limburg. Dus, en daar heeft Verlading natuurlijk alles ten harte had nodig voor van de supporters. En laten we hopen dat deze supporters ook richting Zuid-Limburg gaan om de club te steunen. Maar goed, hier met... Ja, je kunt hier gezegd dat de scheidsrechter elk moment af gaat fluiten. En een riante overwinning voor Verlading 6-1 op EFC.
0: Als we niks meer van je horen, Martin, dan geloven we dat het gewoon 6-1 is gebleven.
1: Prima.
0: Dankjewel voor je bijdrage. En heel veel succes komende maandag bij de wedstrijd in Zuid-Limburg. Karel, wat kan het voetbal mooi zijn?
2: Ja, het voetbal is mooi met eigenlijk een beter weer. Maar we hebben het droog gehouden, Kevin, met zo'n wedstrijd.
3: Ja, wel een doelpunt regenen, Karel.
2: Ja, oké. Ja, daar leed ik maar aan jou over. Ja, uiteindelijk is het toch nog 5-0 geworden eigenlijk in de eerste helft. Ja, moest het eigenlijk duidelijk zijn tegen de nummer laatste. Hegersom, die degraderen, was eigenlijk voor de wedstrijd een beetje bang voor. Maar dat was eigenlijk onnodig. Maar dan in de eerste helft begin je scherp, maar maken de goals niet echt in het begin.
3: Ja, nee, dat klopt. Nou ja, bang voor niet. Maar vorige wedstrijd hebben we het gewoon heel lastig gehad. En hebben we verzuimd om de kansen te benutten. Dus het was wel de bedoeling dat we zo snel mogelijk voorsprong kwamen. Alleen die bleef wel behoorlijk lang uit. Ondanks dat we wel een overwicht hadden qua spel. Ja, en uiteindelijk ga je met 2-0 de rust in. Moet denk ik 4-5-0 zijn. En na rust speel je eigenlijk die wedstrijd uit. En dan loop je uit tot 5-0. Zonder zelf heel groot te spelen, maar wel mooie goals te maken.
2: Ja, dat was het. Sven Lentzen, die naar Van Rij gaat vertrekken, die dan 3-0 maakt. Koen Pelen de 4-0 en dan een soort eigen goal. Een beetje scrimmage-achtig, 5-0. Ja, dat was in de laatste 10 minuten.
3: Ja.
2: En volgens mij was het van 45 tot 80 was er niet veel aan de hand. Wel een wissel van een jonge debutant.
3: Ja, klopt. We hebben Sam Rutte laten debuteren vandaag. Jonge linksback, speelt nu in onder 19, zal volgend jaar aansluiten bij selectie. Dus die hebben mogen laten debuteren. Dus dat was mooi, viel prima in. Maar ja, wat je zegt, er is te weinig gebeurd eigenlijk voor het krachtsverschil wat er was.
2: Ja, en net hoorde ik al dat er ook een soort van mijlpaal van United is. Derde klasse, je kunt, staat nu zesde en je kunt niet meer als een achtste zakken. Dus wat betekent dat?
3: Nou ja, in principe schrijf je dan historie als club zijnde, als team zijnde. United is nog nooit hoger dan 9e geëindigd in de derde klasse. Ja, en dat gaan we nu met zekerheid doen. Dus dat is mooi. En het puntenaantal hebben we al dubbel en dwars gehaald. Dus dat is ook top.
2: Ja, doelstelling gehaald en een mooie plaats op de ranglijst. Ja, nog 1 wedstrijd tegen Brugge. Ja, misschien kun je hun nog helpen of juist niet helpen.
3: Nou ja, voetbal speel je denk ik altijd om te winnen. Dus we gaan het wel zien. We gaan in ieder geval niet daar naartoe om de wedstrijd of om het seizoen maar uit te laten gaan. We hebben een heel mooi seizoen. En nou, dan gaan we wel kijken of we daar ook de 3 punten kunnen halen. Want dan hebben we ook de doelstelling van de jongens gehaald. En dat was 21 punten. 41
2: punten. Dus kijk, ze willen nog erg voor spelen. United, een ding in ieder geval 5-0. Toen hebben we een leuke wedstrijd gezien op het hoofdveld. Dus ja, een heel cool. Is daar een tevreden trainer?
0: Nou, dat hoor ik maar graag, Karel. En ik wil jou vriendelijk bedanken voor jouw bijdrage op deze zondag. En hopelijk horen we jou volgende week maandag weer een keer. Tweede Pinksterdag.
2: Ja, misschien, wie weet. Anders ben ik op vakantie daarna.
0: Alweer? Je hebt een leven. Ja. Hey, Karel, bedankt. En geniet ervan. Hè. Maak er nog een mooie dag van. Het is inmiddels alweer, dankjewel. Het is inmiddels alweer 2 minuten over 4:30 geworden. Wat hebben we nog in petto? Hockey en het wandelevenement. En we proberen ons best. Wat zit je nou te kijken naar mij, Jack? En we proberen de einduitslagen van het amateurvoetbal binnen te halen.

0: Vijf minuten over half vijf aan de telefoon. Ben Pieper, Ben, een hele goede middag. En met jou gaan we het hebben over de Heren 1. En dan hebben we het over het hockey van Boxmeer. Een uitwedstrijd tegen Doorstetti, geloof ik, hè, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je klinkt luid en duidelijk. De Heren van Boxmeer, die draaien, daar dacht ik, een sterk seizoen, hè?
1: Ja, wij draaien mee om de plekken waar het te doet.
0: En dat allemaal in de vierde klasse C. En ja, nu hebben we aardige wedstrijden gewonnen. Ook de toppen tegen Son. En vanmiddag tegen Raan en Naam, Doorstetti. Wat is dat voor een club?
1: Doorstetti, dat is een club in Wijk bij Duurstede. Dus het was weer een mooie rit vanuit Boxmeer. En dat is de laagvlieger van de competitie. Die hadden nog maar één wedstrijd gewonnen. Dus wij moesten winnen vandaag. En dat hebben we gedaan met 1-11. Dus dat was vrij overtuigend.
0: 1-11, joh. Ben je daarvoor helemaal ver weg gereden?
1: Ja, we hadden het ook van tevoren wel op papier af kunnen doen. Maar dit is wel lekker voor het doelsaldo. Want wij zitten nog vol in spanning. Nog drie wedstrijden hierna te gaan voor het kampioenschap. Dus dit was een mooie opsteker.
0: Ja, nog even in het kort dan. Drie wedstrijden nog te spelen. Ja. Volop spanning en volop kansen.
1: Ja, wij moeten nog tegen de nummer 1 laatste uit en tegen de derde laatste uit. En daartussen zit nog de topper op 7 juni tegen Mop, die nu tweede staan. En mochten wij alle drie de wedstrijden winnen, worden wij kampioen. Mochten wij de eentje van de drie verliezen en de rest moet alles winnen, worden we derde en hebben we geen promotie. Dus het is nog mega spannend. Waarschijnlijk tot de laatste speeldag op 14 juni.
0: Hey, dat zou wel heel lullig zijn als jullie derde worden. Hebben jullie zo'n goed seizoen gedraaid en dan draait het op niks uit?
1: Ja, dat zou inderdaad heel lullig zijn. Dus wij moeten gewoon ons best doen om dat scenario maar even weg te wuiven.
0: Nog drie wedstrijden te gaan, daar hadden we het al eerder over. Er is nog eentje weg. Maar als we ervoor gaan kijken naar het volgend seizoen, blijft het team, het succesvolle team, blijft die compleet?
1: Ja, wij hebben één speler die wijkt af naar Heren 2. En er komt één jeugdspeler bij. Dus wij blijven gewoon met een selectie van 16. Met nog steeds geen coach. Maar dat doen we al een paar seizoenen zelf. En ik merk nu dat het ook zonder coach, dat we het samen doen, dat ook best aardig kan. Dus wij kijken wel met veel plezier uit naar volgend jaar. Maar dan is die promotie is dan wel essentieel.
0: Ja, hey, en bij promotie dan wel een coach voor het team?
1: Wij zitten te vissen in een vijver waar er gewoon niet heel veel coaches. Dat zijn gewoon niet heel veel hockeycoaches die dat doen. En de derde klasse is wel aantrekkelijker dan de vierde klasse. Maar dat moet ook wel, want wij zijn als team al zo lang bij elkaar. We weten allemaal elkaar goed te vinden. Dus die coach moet er wel goed bij passen. Dus we hebben besloten niet voor een coach te gaan om een coach te hebben. Dan doen we het liever zelf.
0: Het klinkt allemaal super geweldig als ik jou zo hoor praten. Dus ik denk, ja, promotie moet geen probleem zijn.
1: Ik hoop hetzelfde eigenlijk.
0: Ja. Komend weekend nog spelen? Maandag?
1: Komend weekend met Pinksteren hebben wij even niks. Dus wij mogen de zondag erop weer een uitwedstrijd naar Sint-Michielsgestel. En dan volgen de wedstrijden elkaar wel wekelijks op. Dus we gaan eerst nog even van deze 1-11 mogen we nog even 2 weken genieten.
0: Doe dat lekker. Bedankt dat je tijd vrij wil maken. En we blijven jou in de hockeyclub Boxmeer volgen. Dankjewel.
1: Jullie bedankt. Fijne middag.
0: Hai. 11-1 overwinning voor de Heren van Boxmeer.

0: Wij gaan terug naar Peter van de Oever. Die bekeek voor onze wedstrijd DSV Milsbeek. DSV die is kampioen geworden. En uiteraard moeten we wat mensen voor de microfoon halen. Zometeen spelen Lars Veldpauze. Maar eerst de coach van DSV, chef Van Asten.
1: Terug naar de derde klasse.
2: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, het is, emoties zijn nou nog wel hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau. Dat weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
1: Vandaag nog enige stress gehad. Kampioenstress.
2: Nou ja, goed, in die eerste helft. Van tevoren niet echt. Want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen. Dan voel je 1-0 oké. Maar dan blijft het spannend. Je weet dat Mil voor staat. Dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0 prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken van het gaat gebeuren. Ja.
1: Uiteindelijk gebeurt het dus. En nu?
2: Ja, nu gaan we los. Dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
1: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
3: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, en dat je dan zo'n tweede helft krijgt. Met een afscheid voor Benjamin, ja, dat is niet te beschrijven. Niet te beschrijven.
1: Nou, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
3: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan één en laatste. Vind ik ze totaal niet thuis horen. Ja, die tweede helft, heren, meestal klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.

0: Dat zo'n pot, we wisten wat we konden verwachten en dat je dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is echt, dat is top.
1: Nu genieten.
0: Gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
1: Succes.
0: Ja, dankjewel.
2: Terecht een groot applaus en feest bij de wedstrijd. Zo na de wedstrijd wou ik zeggen van DSV tegen Milsbeek. En Peter, bedankt voor de bijdrage. Ik krijg een kikker in mijn keel. Laat me gauw een plaatje draaien.

0: Het is 5:09. We gaan terug naar vorige week zaterdag. Toen was Michel Thomassen, een van de organisatoren van het meerdaagse wandelevenement Venray, te gast in het programma van Mario en Sanne. Ze willen niet op gang komen, maar ja, weet het, Mario is natuurlijk druk bezig met de passiespelen. En die is een beetje vermoeid. En als het goed gaat, dan lukt dat allemaal wel. Nu we het toch over het meerdaags wandelevenement hebben. U kunt in aanmerking komen voor dagtickets van het meerdaags wandelevenement van Venray. Dan moet u gewoon even bellen naar de studio 0478-512-362. Dat kent nog tot ongeveer 4:45. Of u gebruikt de WhatsApp-knop. Klopt bij ons op de website www.omroepvenray.nl. En rechts daarboven staat een groene knop, daar kunt u op drukken. En dan moet u eventjes laten weten dat u graag 1 of 2 dagtickets wil hebben voor het meerdaagse wandelevenement. Dan geeft u even uw naam door, uw e-mailadres, welke afstand je wil lopen en welke dag. Dat wordt door ons doorgegeven aan de organisatie. En dan ontvangt u binnen enkele dagen een ticket in uw mailbox.
1: Het meerdaagse wandelevenement gaat van start. En dat betekent dat we Michel in de studio hebben. Wat gaat weer beginnen, hè?
2: Ja.
1: Even terugkijken naar vorig jaar. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, goed. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Daar moeten we ook altijd goed naar kijken. Maar we hadden vorig jaar een nieuw record. 3501 deelnemer.
1: Hoeveel?
2: 3501. Die ene niet vergeten.
1: Ja.
2: En ze kwamen allemaal, alle provincies waren vertegenwoordigd van Nederland. En dat, ja, daar zijn we best trots op om binnen 7 jaar dat te kunnen bereiken. En die lijn willen we doorzetten. En dat tot op hele lopende voorinschrijvingen heel goed. We lopen ongeveer 200 aanmeldingen voor op het

0: thema van vorig jaar.
1: Oh, dus het gaat goed.
0: Het gaat goed, maar alles is afhankelijk van de laatste paar weken. En natuurlijk ook het weer speelt een hele belangrijke rol daarin.
1: De wandelroutes, is daar wat veranderd? Vorig jaar was zo leuk, dat doen we nog een keer.
0: Nee, dat doen we nooit, Mario. We hebben een heel actieve routecommissie. Die zijn al maanden bezig met de routes uitzetten. En niet alleen uitzetten, maar ook rustplaatsen te zoeken. En we hebben in principe elk jaar nieuwe routes. Andere richtingen op. En bijvoorbeeld de tweede dag is wel leuk om te noemen. Dan gaan we gluren bij de buren.
1: Gluren bij de buren?
0: Ja, we gaan gluren bij de buren. We gaan naar Brabant toe.
1: Nee.
0: Ja. We vertrekken wel uit Venray, maar we gaan uiteindelijk naar Brabant, afhankelijk van de afstand die je loopt. We gaan naar Holthees, Vierlingsbeek, Fortemullum, Boksmeer, Stevensbeek, Overloon en we eindigen uiteraard in Venray. En op maandag, of op de vrijdag, is ook wel leuk te benoemen, is de ATV Venray. Het bestaat dit jaar 50 jaar. En daar willen we ook bij stilstaan. Daar werken we ook nauw mee samen.
1: Moet je niet doen als wandelevenement, gaan stilstaan, hè? Want dat gaat ophopen.
0: Ja, dat gaat ophopen. Ja, dan moet je daar weer maatregelen nemen. Heel goeie. Maar dat regelen we met verkeersregelaars. Uiteindelijk gaan alle wandelaars op die vrijdag gaan naar het ATV-terrein. Op de
1: Vereniging
0: Venray. En zij hebben de atletiekbaan opengesteld voor alle wandelaars. Dus die gaan 400 meter over de atletiekbaan lopen. Dus ja,
1: apart.
0: Ja, heel apart. En ja, op die manier kunnen we ook een feestelijk tintje geven aan een 50 jaar bestaan.
1: En zo betrek je ook andere verenigingen erin?
0: Ja, dat begint steeds meer vorm te krijgen. We werken met de ATV Venray, we werken met de Avondvierdaagse Venray. Werken we nou samen.
2: Met ons.
0: En natuurlijk met Omroep Venray, al vanaf de eerste editie.
1: Ja, maar goed, even terug naar het middagswandelevenement, waar op vrijdag. Op zaterdag zijn er ook. Kun je ook wandelen, hè? Het is eigenlijk het hele weekend.
0: Ja, je kunt vrijdag, zaterdag en zondag wandelen. Ik denk dat de kracht van ons evenement enerzijds is dat het kleinschalig is, nog gelukkig. Dat het hele mooie routes kan bieden en een enorme flexibiliteit heeft. Je kunt bij ons één dag lopen, twee dagen, drie dagen. Je hebt de keuze uit 6 afstanden, zondag zelfs 7. En je kunt tijdens het evenement nog van een dag veranderen. Of van afstand veranderen, dat is geen enkel probleem. Stel je dat je een trainer bent voor de Nijmeegse Vandaagje.
1: Ja?
0: Je gaat bij ons 40 kilometer lopen en de tweede dag denk je, potverdorie, stapje te ver. Dan ga je gewoon terug naar de 30. En die flexibiliteit, ja, dat merken we gewoon bij de wandelaars. Dat spreekt aan.
1: En 3501 wandelaars, dat is al een hoop.
0: Ja, daar zijn we echt tevreden mee. En we vinden het aantal niet het allerbelangrijkste. Natuurlijk is het heel mooi om jaarlijks een kleine groei te zien. Ook niet de snelle groei. Maar eigenlijk de reacties van de wandelaars is veel belangrijker. Want dan gaat die carousel vanzelf lopen. En dan gaan ze reclame maken.
1: Nou, in Venray moet je gaan wandelen, want dat is keihard leuk.
0: Precies, precies, dat is het, dat is de opzet daarvan. Wat ook nog leuk is, is dat we eigenlijk op zondag hebben we nog een 7e afstand, namelijk de 5 kilometer. En kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis aan deze afstand deelnemen. Op die manier willen we ook die kleine, of de beginnende wandelaars eigenlijk kennis laten maken aan ons meerdaags wandelevenement. En ja, het is alleen maar leuk. En die afstand van 5 kilometer is geschikt voor mensen met een kinderwagen, Sanne. Dus op die manier zou je ook nog mee kunnen doen, de 5 kilometer.
2: Oh.
0: Maar hij is ook geschikt voor mensen met een rollator. Dus ook wat ouderen die misschien zeggen, potverdorie, dat lijkt me leuk om meerdaags wandelevenement mee te maken. Die kunnen op zondag 7 juni deelnemen.
2: Maar ik heb hier op de website, kun je gewoon per dag zien waar de mensen pauze houden, maar ook welke muziek dat er.
0: Precies, dat hebben we de vorige week hebben we al opgezet. Je ziet eigenlijk de rustplaatsen, kun je daar ook op terugvinden.
2: Ja.
0: En een week voor het evenement komen daar de GPX-routes nog op te staan, dat de mensen ze vooraf kunnen downloaden. Een belangrijk ding wat wij echt als.
3: Tot zover het interview met Michel Thomas. We zitten erop. We moeten afscheid van u nemen. Het was een gezellig uurtjes.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan.
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
6: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
9: Het nieuws van 5 uur.
10: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
12: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
13: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
12: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

Muziek van Tones and I hier in Zondagse Soep bij Omroep Vara. Je hoorde ze met Dance Monkey op deze dag die eigenlijk Koninginnedag had moeten zijn. Want vandaag is verjaardag Koningin Maxima. Nou, vandaag vind ik het niet zo erg dat het geen Koninginnedag is, want ja, we hebben toch al vrij, maar eigenlijk zou het wel een goed idee zijn, toch? Gewoon op 27 april, maar ook op 17 mei. Gewoon Koningsdag en Koninginnedag, allebei. Why not? Ja. Ja, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ik vind het idee in ieder geval al de moeite waard. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Zondagse Soep, hier natuurlijk bij Omroep Vara. En natuurlijk lekkere muziek hier in deze uitzending. Even een oudje voor je. Alweer uit 1989, maar daarom niet minder mooi. Hier is Bibi.

Ja, klinkt herkenbaar, maar is toch een nieuwe plaat. Je hoort de BB Rexha met Faithless and New Religion. En daarvoor BB King, lekkere gouden ouwe hier op de radio. Met Ain't Nobody Home. Ja, misschien dat je op dit moment denkt van de benzine die is best duur. En ja, ook de kosten van de wegenbelasting zijn behoorlijk hoog. Maar ik denk dat dat in Frankrijk nog wel wat erger is. Want daar zijn ze namelijk bezig met het bouwen van een snelweg. En dat is een snelweg van 12 kilometer. En per kilometer kost die 200 miljoen euro. Dus 200 miljoen maal 12, reken maar uit. Een behoorlijk duur grapje voor een stukje snelweg. Maar dat komt omdat het een weg is bij een eiland. En ja, daar moest wat gebeuren. En die weg die komt voor zo'n 5,3 kilometer in zee te liggen. Om het eiland heen dus. Lijkt me wel gaaf om daar een keer ooit op te rijden. Maar de weg is waarschijnlijk pas rond 2030 klaar. Ze zijn dus nog heel even bezig. Maar lijkt me wel bijzonder om te zien. Alleen wel een behoorlijk prijskaartje aan zo'n weg natuurlijk. En dan weet ik dat op zich uit ervaring. Ik ben vorige week in België geweest. Dat de Nederlandse wegen toch wel redelijk goed onderhouden worden. Ja, zelfs snel opgelapt. Een beetje noodreparaties. Maar over het algemeen ook gewoon op tijd stukken asfalt vervangen. In België is dat wat anders. En in Frankrijk zijn ze dus ook behoorlijke kosten krijgend aan dat wegenonderhoud. Omdat ze een eiland hebben bij Réunion, zo heet dat eiland. En dat wordt dus een duur grapje. Maar misschien ook meteen uiteindelijk een toeristische attractie, wie weet. En dan, verdient zich dat op een gegeven moment misschien weer terug. Ik vond het wel grappig om te zien. Verder met muziek hier in de Zondagse Soep bij Omroep Verraai. Muziek uit het begin van dit millennium. Ik weet niet of je ooit van ze gehoord hebt. De band die heet Three Doors Down. Ze maakten verschillende platen, onder andere Kryptonite, die ken je. Maar dit is ook een hele mooie. Hier zijn ze met Here Without You.

kan me nog herinneren dat deze plaat in de top 40 stond. Dat was in 1993 alweer. Je hoorde Be Loved met Sweet Harmony en daarvoor Three Doors Down, Here Without You. Ja, ik weet niet, even een vraagje, hè? Hoe schrijf je het woord wierook? Ja, inderdaad, met één R. En dat betekent dus dat het woord ontleden kan worden uit het woord rook. En dat is wel redelijk duidelijk, want ik weet niet of je ooit wierook gebrand hebt, maar dan komt er aardig wat rook vandaan. Maar wat betekent dan, als je wierook opsplitst, het stukje wie? Wie is wie? Wat is wie? Nou ja, in ieder geval staat dat voor hetzelfde als wij in het woord wijwater en in weiden. Alleen zit er een iets andere verbastering, zeg maar. En dat stukje staat dan voor heilig. Dus als je het gaat vertalen, dan staat wierook dus eigenlijk voor heilige rook. Ja, ik vond het wel grappig om dat deze week te ontdekken. Komt misschien een beetje omdat het deze week ook hemelvaart was, weet ik niet zeker. Maar ik kwam het op een gegeven moment tegen. Ik denk, verdorie, dat wist ik helemaal nog niet. Ik weet niet of jij ervan op de hoogte was, maar bij deze heb je weer een mooie anekdote. Ook als iemand een keer zo'n stokjes aanbrandt in huis. Ik ben daar niet zo'n fan van. Ik vind het een iets te aanwezige geur zo in huis. Maar er zijn genoeg mensen die het wel doen. Nu weet je dus waar wierook voor staat. Heilige rook. Ik vond hem wel grappig.

Ik moest vorige week weer denken aan deze band. Nou, ik was vorige week samen met een collega van Omroep Venra naar Down by the River geweest in Grenswerk Venlo. Daar waren optredens van 3 artiesten. En de middelste was een formatie uit Canada. Marielle Buckley was het, met een hele goede band. En ik had op een gegeven moment in het begin zoiets van... Hey, dit is wel een beetje de sound van War on Drugs. Maar dan met een zang een beetje vergelijkbaar misschien met Melissa Etheridge of zo. Dus een beetje Melissa Etheridge meets War on Drugs. Daarmee voor deze op je radio. The War on Drugs and I Don't Live Here Anymore. Daarvoor Linda Ronstadt en It's So Easy. Ja, het is ook makkelijk om platen te vergeten. Platen die veel te weinig gedraaid worden en daarom ook weer eventjes de aandacht verdienen. Dat heet een hidden treasure. En in dit programma Zondagse Soep bestempel ik hem als vergeten groente. Even een plaat die veel te weinig gedraaid wordt, maar wel erg de moeite waard is. En deze week heb ik gekozen voor The Noisettes.

Muziek van Sam Fender samen met Olivia Dean. Je hoorde Rain Me In, muziek uit de hitparade van dit moment. En daarvoor de vergeten groenten van deze week. The Noisettes and Never Forget You. Ja, ik weet niet of jij wel eens in Madame Tussaud komt. Ja, ik eigenlijk niet, maar soms krijg ik dan wel nieuws mee dat er een nieuw beeld onthuld is. En eigenlijk heb ik er nooit bij stilgestaan. Maar dat betekent ook dat er dus beelden verdwijnen. Ja, en wat ik dus van de week zag. Frans Bauer heeft bijvoorbeeld zo'n bericht gehad. Dat zijn beeld verdwijnt uit het museum. En daar krijgen ze dus wel netjes bericht van. Maar als ze dan vragen of ze het beeld mogen houden. Dat gaat niet gebeuren. Er gaat wel een gerucht dat ze de hoofden ergens bewaren. Lijkt me ook al creepy als je een keer in zo'n ruimte komt en daar staan allemaal hoofden. Maar ja, dan weten ze niet zeker of dat ook echt zo is. Of de hoofden van wassenbeelden toch bewaard worden. Nou ja, in ieder geval interessant toch? Ja, wat aangevuld moet worden moet op een gegeven moment ook verdwijnen. Want anders krijg je zo'n huis wat helemaal vol zit. En af en toe moet je toch ook spullen opruimen toch? Moet ik van de week eigenlijk ook nog een beetje gaan doen? Nou ja, even niet aan denken.

game. Muziek van Bo Saris, oftewel Boris, of andere artiestennamen die hij ooit heeft gehad. Afkomstig uit de buurt van Venlo. Je hoorde met She's on Fire. En daarvoor muziek uit de 80's alweer. Blank Mansion, Don't Tell Me. Zo dadelijk veel meer muziek hier bij Omroep Venray. Ja, ik ben nog niet helemaal weg, maar ik ga wel eventjes alvast reclame maken voor de man die al staat te trappelen om zo dadelijk hier het mengpaneel over te nemen. Ik heb het over Jack Willems. Zo dadelijk kun je luisteren naar het muziekdossier hier bij Omroep Venray dus. Ik wens je nog een fijne voortzetting van deze zondag. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Zondagse Soep. Nog een fijn weekend. En ik ga eruit met zo dadelijk een lekkere gouden ouwe. Maar eerst nog deze van Blondie.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld. Dicht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Ook zijn zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden. Welkom bij Muziekdossier op deze zaterdagavond 17 mei met Jack Willems. Het weekend vliegt altijd sneller voorbij dan je goede voornemens op maandagmorgen. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. We zijn vanavond heerlijk begonnen met Moondance van Van Morrison uit 1970. Zo'n plaat die klinkt alsof de avond zichzelf langzaam aansteekt. De komende twee uur neem ik je weer mee van vinyl tot vandaag, 7 decennia muziek in alle kleuren, stijlen en stemmingen. Maar straks natuurlijk weer de tijdscapsule, later op de avond Pentagon Dance Classics en tussendoor alles van klassiekers tot nieuwe tracks waarvan je denkt, hey, waar kwam die nou ineens vandaan? En natuurlijk kun je meedoen via onze WhatsApp, gewoon die groene knop op de website van Omroep Venray. Maar eerst, jawel, ze flikken het gewoon nog een keer. Terwijl de meeste mensen van hun leeftijd al ruzie maken met de afstandsbediening of hun leesbril zoeken, komen de Rolling Stones doodleuk met nieuwe muziek. In the Stars, spik splinter nieuw 2026, de eerste single van hun aankomende album Foreign Tongues. De Stones klinken hier verrassend fris, maar nog steeds onmiskenbaar Stones. Dat losse groovegevoel, die swagger van Mick Jagger en gitaren die meteen vertrouwd voelen. Het nummer gaat over ouder worden, terugkijken, maar vooral blijven bewegen. Niet stilstaan, nooit. Producer Andrew Watt, ook verantwoordelijk voor Hackney Diamonds uit 2023, wilde bewust een mix maken van klassieke Stones sound met moderne producties. En eerlijk, dat hoor je. Na meer dan 60 jaar carrière nog steeds relevant blijven? Dat kunnen er niet veel zeggen. Dit zijn de Rolling Stones met In The Stars. Klaar voor je staat Sting en Steely Dan.

Ja, Chicken Skin Music, de nieuwe van de Rolling Stones in The Stars. Eerst verscheen het stiekem onder de oude schuilnaam The Cockroach en alleen op een heel gelimiteerde vinyl release. Fans hadden het meteen door, dit zijn The Stones. Later bleek het dus de voorloper van het nieuwe album Foreign Tongues te zijn. In The Stars is de meer toegankelijke, radiovriendelijke single. Maar Raw and Twisted is juist die vuige bluesrockkant van de Stones waar Keith Richards helemaal op los mag gaan. In The Stars, die hadden we al wel. Helaas, Raw and Twisted moet je nog heel even opwachten. Beide nummers zijn nog niet officieel gereleased. Maar goed, via de Cockroach naam zijn ze dus in onze handen gekomen. Verder met even nog een momentje. Sting, Shape of My Heart.

0: het muziekdossier.
1: Ja, Joris, juist Peg uit 1977 van Steely Dan, soepel, jazzy en zo strak gespeeld dat muzikanten er nog steeds jaloers van worden. Maar we schuiven door van zonnige West Coast vibes naar begin jaren 2000, waar emotie ineens weer vol op de voorgrond mocht staan. Groot, meeslepend en eentje die je meteen terugbrengt naar toen. 2001, je hoort Drops of Jupiter, hier is Trey.

Zola Train je nog even doorzweven. Drops of Jupiter, 2001, groot, emotioneel en eentje die je vanzelf meesleept. Maar herinneringen hebben soms een vreemde manier van terugkomen. Een nummer, een zin en ineens ben je weer ergens anders. Of ergens vroeger. That was Yesterday, 1985, Foreigner.

0: je thuis. Omroep Venray. Dit is het muziekdossier 1973.
1: Ja, en uit dat jaar komt onze tijdscapsule van vanavond op deze zondagavond in het eerste uur op het halve uur. Met daarin The Golden Earring, Radar Love, Your Dr. Hook, Sylvia's Mother en als laatste Hot Chocolate met Brother Louie. Veel luisterplezier.

0: What's going on there?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

0: Dit is het muziekdossier.
1: En dat was in alweer voor vanavond onze tijdscapsule. Ditmaal uit 1973 met Radar Love, The Golden Earring, Dr. Hook en Sylvia Smother. En we sloten het blokje af met Hot Chocolate, Brother Louie. En dan van de muziek van weleer naar Coldplay. Van kleine alternatieve Britse band naar één van de grootste acts ter wereld. Coldplay heeft dat zeldzame talent om stadiongroot te klinken zonder het menselijke kwijt te raken. Doorbraak kwam in 2000 met Yellow, maar daarna bleef de band zichzelf opnieuw uitvinden. Van ingetogen pianoliedjes tot enorme, bijna filmische producties vol licht, sfeer en emotie. Frontman Chris Martin schreef veel nummers vanuit kwetsbaarheid en hoop. En misschien is dat precies waarom zoveel mensen zich erin herkennen.

best vaak als er gezegd wordt, let's talk. Maar dit was Coldplay met Talk, wat wel erg best was. Uit 2005. Een nummer over miscommunicatie, afstand en proberen elkaar toch te bereiken. De herkenbare synthesizerlijn is trouwens gebaseerd op een melodie van de Duitse elektronische pioniers van Kraftwerk. En dat gaf de track die dromerige, bijna hypnotische sfeer. Coldplay vroeg persoonlijk toestemming aan Kraftwerk om het stuk te gebruiken. Iets wat niet zo heel vaak gebeurt in de muziekwereld. Maar we gaan verder van dat moderne zwevende geluid naar zonnige harmonieën uit de eindjaren 70. Hier is de Little River Band, Lonesome Loser.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friezen... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friezen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friezen, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friezen.nl of check Facebook.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Omroep Vendraai.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regent. Koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Vendraai is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom bij het tweede uur van Muziekdossier met Jack Willems. En ja, we zijn het uur begonnen met Rauwe Herzen en Tweeword uit 1992. Uit de regio natuurlijk. En hier in Venray hebben ze ontzettend veel fans. Iedere week komen er verzoekjes binnen via WhatsApp voor Jacques Poels en zijn mannen. Dus bijna iedere week is hij ook wel geprogrammeerd ergens in die twee uur op zondagavond of zaterdagavond in Muziekdossier. En eerlijk is eerlijk, dat Limburgse gevoel, die teksten, die gezelligheid, dat blijft gewoon werken. De komende tijd gaan we weer kriskras door zeven decennia muziek heen, van dichtbij tot ver daarbuiten, van klassiek tot nieuw. En heb je zelf een verzoekje, herinnering of gewoon zin om mee te praten, stuur gerust een WhatsAppje via de groene knop op de website van Omroep Venray. Maar eerst we schakelen van het Limburgse landgevoel naar iets lichts positiefs en eentje die je bijna automatisch rechtop laat lopen. Keep your head up, je hoort uit 2011, Ben Howard.

En zo laat Ben Howard je nog even achter met Keep Your Head Up uit 2011. Positief, open en precies zo'n nummer dat de schouders weer even recht zet. Maar we schakelen door van ingetogen volkgevoel naar een stem met soul, power en een klein rauw randje. Your Teddy Swims, 2024, Mr. Know-It-All.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Het was 2024, soulful, eerlijk en met zo'n stem die meteen blijft hangen. Maar gevoelens zijn soms ingewikkeld, want hoe harder je iets probeert los te laten, hoe meer het in je hoofd blijft zitten. En precies daar gaan we nu heen. 2023 was het voor Post Malone en Chemical.

Bente. Het is dan misschien niet het Nederlandse levenslied, maar wel echt een levenslied. 2023, ze laat ons achter met hoogtevrees. Kwetsbaar, eerlijk en dichtbij. Maar sommige verhalen in de muziek gaan nog dieper, donkerder, intenser en soms ook ongemakkelijk dichtbij. We gaan naar een nummer dat inmiddels legendarisch is geworden. Je hoort Eminem featuring Dido uit het jaar 2000. Stan.

0: Dit is het muziekdossier Dance Classics.
1: Ja, dan is het tijd geworden voor onze Pentagon Dance Classics. Iedere zaterdag en zondagavond op het halve uur in het tweede uur. Vanavond met Anita Ward, David Christie en Bill Withers met Grover Washington Jr. Veel dans.

0: Let op, voor dit programma geldt een minimum luisterleeftijd van 18. Omroep Venray.
1: 90.2 FM.
2: Jongen, hopeloos.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, vanavond met de Pentagon Dance Classics die een tikje kinky waren. De 50 Shades of Dance Classics van de Pentagon met Anita Ward, Ring My Bell, David Christie, Saddle Up. En we besloten het blokje met Grover Washington Jr. samen met Bill Withers en Just the Two of Us. Hier zijn de Turtles, Happy Together.

zo laten de Turtles je nog even glimlachen. Happy Together uit 1967. Zonneschijn op vinyl. Maar liefde heeft meer kanten. Van die vrolijke jaren 60 droom naar iets zwoeler, losser en met precies dat rauwe randje dat alleen Lenny Kravitz heeft. Hier is Lenny Kravitz. I belong to you.

Ja, dat was er weer zo'n eentje hoor. Non-stop draaiden we zojuist Gigi Kill met I'm a Gypsy Man uit 79. Gevolgd door Eric Clapton en Call Me the Breeze uit 74. En dan heb je het over puur vakmanschap. Gigi Kill was nooit de man van grote show of stadiongebaren. Integendeel, hij bleef altijd bijna bescheiden op de achtergrond. Maar ondertussen beïnvloedde hij generaties muzikanten. Dat relaxte, laidback geluid, later bekend als de Tulsa Sound, was helemaal van hem. Blues, country, rock en een beetje swing. Allemaal moeiteloos door elkaar. Heel veel mensen kennen nummers van Gigi Kill zonder te weten dat ze van hem zijn. Want artiesten als Eric Clapton en Lynyrd Skynyrd scoorden grote hits met zijn songs. En Eric Clapton, die noemde Gigi Kill ooit letterlijk The Master. Dat zegt eigenlijk alles. Call Me The Breeze was oorspronkelijk trouwens...

nummer van G.G. Cale uit 72. Maar Clapton gaf het zijn eigen, iets vollere bluesrock sound. Twee versies, één ziel. En misschien is dat wel het mooiste aan muziek. Dat goede songs blijven reizen van artiest naar artiest, van generatie naar generatie.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljurke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Maas op haar mooist, bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er-jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
9: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.